situatie in Ter Apel onhoudbaar. De extra opvang in Groningen is in eerste instantie voor 3 weken. De Amerikaanse ambassadeur voor Griekenland is opgestapt. Het gaat om Kimberly Guilfoyle, een voormalig presentator bij Fox News. Hem is de situatie in Ter Apel onhoudbaar. De extra opvang in Groningen is in eerste instantie voor 3 weken. De Amerikaanse ambassadeur voor Griekenland is opgestapt. Het gaat om Kimberly Guilfoyle, een voormalig presentator bij Fox News. President Trump had om haar ontslag gevraagd na beschuldigingen van corruptie.

vertrokken uit Griekenland en had Nuremberg als eindbestemming. Volgens Corendon werd de melding veroorzaakt door een storing in het radiocommunicatiesysteem. Het weer, vannacht droog, het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het blijft droog bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.

tweede klas. Aan voor VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Iran heeft het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz weer opgevoerd, meldt de Britse krant Financial Times. Alleen al afgelopen zondag zou Iran 6 schepen hebben aangevallen. Dat zou het hoogste aantal zijn sinds het begin van de oorlog eind februari. 5 van de schepen die afgelopen weekend werden aangevallen waren olietankers. Bij de 6e ging het om een containerschip. 2 bemanningsleden van een van de schepen worden nog vermist. De Spaanse koning Felipe en zijn vrouw Letizia hebben een bezoek gebracht aan de Spaanse exclave Ceuta. Die werd eind juli door tienduizenden mensen vanuit Marokko bestormd. Daarbij vielen zeker 141 doden. De stormloop leidde tot veel onrust in Ceuta. Felipe zei in een toespraak dat de exclave ontegenzeggelijk bij Spanje hoort, maar hij sprak zich ook uit voor goede banden met Marokko. Het Spaanse koningspaar ging in gesprek met inwoners en bestuurders. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Afgelopen dag is daarom een deel van zijn rechter long verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie is volgens het Vaticaan goed verlopen. De komende dagen blijft de paus nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Zondag maakte de 71-jarige Leo bekend dat er een knobbeltje was gevonden. De Marsrover Perseverance van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft een afstandsrecord verbroken. Het voertuig reed de afgelopen jaren 45,22 kilometer op Mars. Het record van een voertuig op een andere planeet stond op naam van een andere Marsrover die 60 meter minder had afgelegd. De gemiddelde snelheid van Perseverance is 9 kilometer per jaar. Het karretje werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd en moet daar nog tot zeker 2028 blijven rijden. Het weer vannacht droog, het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het blijft droog bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Een man uit Ede heeft 8 jaar cel en tbs gekregen voor een reeks misdrijven, waaronder de verkrachting van een 87-jarige vrouw. Het OM had 13 jaar cel en tbs geëist. De man van 27 rande in augustus vorig jaar een vrouw aan en 2 dagen later een tiener. Daarna pleegde hij meerdere diefstallen. Begin oktober brak de man 's nachts in bij de vrouw van 87. Ze betrapte hem, waarop hij haar mishandelde en meermaals verkrachtte. Uit onderzoek blijkt dat de man meerdere psychische stoornissen heeft. De Eerste Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met 2 asielmaatregelen die eerder nog waren gesneuveld. De Immigratie- en Naturalisatiedienst hoeft daardoor geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijf. Verder wordt het makkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan voortaan als ze misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf staat van minstens 2 jaar. De Amerikaanse ambassadeur voor Griekenland is opgestapt. Het gaat om Kimberly Guilfoyle, een voormalig presentator bij Fox News. President Trump had om haar ontslag gevraagd na beschuldigingen van corruptie. Guilfoyle zou een geldschieter van Trump hebben gevraagd om $100.000 over te maken, zodat ze haar creditcardschulden kon afbetalen. Die geldschieter zou daar niet op zijn ingegaan. De Marsrover Perseverance van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft een afstandsrecord verbroken. Het voertuig reed de afgelopen jaren 45,22 kilometer op Mars. Het record van een voertuig op een andere planeet dan de aarde stond op naam van een andere Marsrover die 60 meter minder heeft afgelegd. De Perseverance werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd en moet daar nog tot zeker 2028 blijven rijden. Het weer droog en een graad of 10, overdag veel zon. In de middag zijn er wat meer stapelwolken. Blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Medewerkers in het streekvervoer leggen vandaag in het hele land het werk neer. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen en uitval van bus- en treinritten. Hoe groot de staking precies wordt, moet in de loop van de dag duidelijk worden, omdat sommige medewerkers mogelijk toch gaan werken. Aanleiding voor de staking zijn de vastgelopen cao-onderhandelingen. De vakbonden willen onder andere meer loon en een betere ouderenregeling. Ze willen tot kerst 1 dag in de week het werk neerleggen. AI-ontwikkelaar OpenAI heeft opnameapparatuur ontdekt in een van de eigen kantoren. Het apparaat was geplaatst in een vergaderzaal in San Francisco, waar vaak bedrijfsgevoelige informatie wordt besproken. Opnameapparatuur was gewikkeld in wc-papier en zat in de USB-poort van een televisie. Een Saoedische werknemer van OpenAI is opgepakt. Hij kan tot 5 jaar cel krijgen. De man van 35 is op staande voet ontslagen. Het bedrijf zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat hij waardevolle informatie in handen heeft gekregen. De FBI doet onderzoek naar de zaak. Koning Felipe en zijn vrouw hebben de Spaanse exclave Ceuta bezocht. Die werd in de zomer door tienduizenden migranten bestormd. Veel inwoners van Ceuta voelden zich in de steek gelaten door de rest van Spanje. De koning zei in een toespraak dat de exclave bij Spanje hoort en dat inwoners niet alleen worden gelaten. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat en in het ziekenhuis bleek het kwaadaardig te zijn. Gisteren is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. De 71-jarige Leo blijft de komende dagen in het ziekenhuis om te herstellen. Het weer droog en een graad of 10. Overdag veel zon. In de middag zijn er wat meer stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Radio Ideaal. Door een staking rijden er vandaag veel minder bussen en treinen in het streekvervoer. De impact van de staking is nog niet precies duidelijk, omdat niet alle medewerkers het werk neerleggen. De vakbonden willen de komende tijd wekelijks een dag staken. Ze eisen meer loon en een betere ouderenregeling. De vervoerders zeggen dat hun financiële ruimte beperkt is en dat het OV betaalbaar moet blijven. Bij Paus Leeuw is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat en gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. De 71-jarige Leo blijft de komende dagen in het ziekenhuis om te herstellen. Een man uit Ede is veroordeeld voor onder meer de verkrachting van een vrouw van 87. Ze had hem betrapt tijdens een inbraak in haar huis. De man is ook veroordeeld voor diefstallen en aanrandingen. Hij kreeg 8 jaar cel en tbs opgelegd, 5 jaar minder dan justitie had geëist. De Amerikaanse AI-ontwikkelaar OpenAI heeft een medewerker ontslagen na de vondst van opnameapparatuur in een vergaderzaal. De FBI zegt dat de man stiekem belangrijke besprekingen wilde opnemen. Het apparaat werd eind september ontdekt. De Saoedische werknemer kan bij een veroordeling een jarenlange celstraf of hoge boete krijgen. De Marsrover Perseverance van de NASA heeft een recordafstand gereden voor een voertuig op een andere planeet, 45,22 kilometer. Dat is 60 meter meer dan het vorige record. De Perseverance werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd en rijdt zo'n 9 kilometer per jaar. PSV heeft de Champions League wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Pas ver in de tweede helft scoorde de Duitse thuisclub het enige doelpunt. De Eindhovenaren misten in de eerste helft een penalty. Het weer, vandaag veel zon. In de middag zijn er wat meer stapelwolken. Het blijft droog en het wordt vandaag 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een persoonlijk en betaalbaar grafmonument? Gerritsen Grafmonumenten biedt ruime keuze aan grafmonumenten in vele soorten en stijlen. Kom vrijblijvend langs voor inspiratie. Gerritsen Grafmonumenten in Baak. Kijk op gerritsengrafmonumenten.nl.
3: Kom naar het Lalique Museum in Doesburg. Ontdek René Lalique, de Da Vinci van de glaskunst. Zijn vazen en juwelen zijn adembenemend. Boek je tickets op laliquemuseum.nl.
4: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit.

Elton John en Nikita op 606 in alle 1300 goed. Een hele goede morgen. Het is woensdagochtend 14 oktober. Er wordt gestaakt in het openbaar vervoer. Maar wij gaan gewoon lekker verder met de lijst. We gaan proberen om een paar platen voorbij te laten komen. De Golden Earrings bijvoorbeeld met Please Go maakt een hele mooie sprong. Breng me naar het water, gaat fors klimmen. Elton John heeft wat ingeleverd die we net hoorden. Maar we komen ook nog Queen, UB40, Tina Turner, David Bowie en Frank Boeien tegen in deze lijst. Dit uur, dus kortom, genoeg grote namen. En we zijn op de helft, hè. We hebben 5 dagen gehad en nog 5 te gaan. Het is een muziekfeestje op Radio Gelderland met de platen waar jij op hebt gekozen. Deze woensdag veel ruimte voor de zon, maximaal rond de 17 graden. Heerlijk weer om naar buiten te gaan, daar waait een zwakke tot matige zuidwestenwind. En omdat we de dag wel goed willen beginnen, krijg je een greep aan het Gelders nieuws van mij. Buschauffeurs in het streekvervoer, die staken vandaag. Ik hoor graag van je als je hierdoor in de problemen bent, of hoe je dat oplost voor jezelf. Dus stuur ons even een fotootje in de app voor onze collega's van de website. Dus zeg dan ook even erbij waar je bent, waar je heen moet en hoe je dat voor elkaar krijgt. Of als je een lift kan gebruiken, wie weet kunnen we je helpen met een oproepje. Bij Albert Heijn is het nog lang niet voorbij. Bijna alle kranten openen ook vandaag weer met de computerstoring bij de supermarkt. En volgens de Stentor kan het nog een paar dagen tot een week duren voordat alles weer gewoon draait. Een geruststelling wel in de Gelderlander. Albert Heijn zegt dat er geen gegevens van klanten of personeel zijn gestolen. De Gelderlander peilde het bij alle gemeenten. 3 op de 4 geven geen toestemming om met oud en nieuw toch vuurwerk af te steken. Het wordt de eerste jaarwisseling met een landelijk verbod. En buurten of clubs kunnen een uitzondering aanvragen, maar de meeste burgemeesters houden het liever simpel. Gewoon niet. Punt uit. In Gelderland zijn er een paar uitzonderingen. In onder meer Ede, Barneveld, Nijkerk, Renkum, Brummen, Doesburg en Zevenaar kan een club misschien wel toestemming krijgen. Dus wie daar woont en graag wat ziet knallen, kan maar beter alvast lid worden van bijvoorbeeld de buurtvereniging. En Winnie de Pooh wordt vandaag precies 100, lees ik in de Stentor, de Gelderlander in het Algemeen Dagblad. Dus wie zo meteen een lepeltje honing in de thee doet, dat telt vandaag dus gewoon als felicitatie voor onze grote vriend. Ah, een knorretje, een Eeyore. Ah.

0: gaat helemaal niet over een geliefde, dit nummer. Paul McCartney heeft later verteld dat het gaat over zijn kennismaking met marihuana. Ik weet niet of Jacques van El Ardong en Arie Bombari uit Utrecht dat wisten toen ze erop stemden. Op 605 in de lijst. Op 604, John Denver in duet met Placido Domingo. Dit is het mooie. Perhaps Love. In alle 1300 goed.
1: Perhaps love is like a resting place.

0: Beleef samen met ons het finale weekend van alle 1300 goed. Komend weekend 17 en 18 oktober ben jij van harte welkom. Niet alleen op de radio, maar ook live in onze speciale studio op locatie. Kom langs, geniet van live optredens, zing mee, speel mee en win leuke prijzen. Je vindt ons midden in Arnhem, live vanuit Jans Food & Wine Bar. Tot dan!
1: Actually, this is a song that David Bowie and Iggy Pop wrote a while ago. And David and I recorded it on his last David Bowie Tonight's album. We're gonna do that together tonight. I want everybody, listen, I want you to sway with me. And we're gonna sing it together tonight.

van Denver en Placida Domingo bewezen dat. En Perhaps Love. En daarachteraan gelijk het volgende duet van vanochtend. Tina Turner en David Bowie en Tonight op 603. Deze zingen altijd samen, hè? De Doobie Brothers en Listen to the Music. Nieuw in onze lijst dit jaar. En wat klinkt dat dan nog altijd lekker fris, hè? Goedemorgen, Gelderland.

precies wat wij doen, hè? 10 dagen lang naar de muziek luisteren en naar jullie smaak luisteren. De smaak van Gelderland en alle 1300 goed. Ik heb nog een duetje voor je dit half uur. Hoe fijn is dat? Matt Simons, een Amerikaanse singer-songwriter die samenwerkt met een van de bekendste zangers van Nederland, Marco Borsato. Dit is Breng me naar het water op 601.

Eline Voorburg uit Arnhem heeft erop gestemd. Net als Jeanette Wilterdink uit Winterswijk. Waarvoor hartelijk dank, een mooi nummer. Breng me naar het water. 601. Op 600. Een beetje dreiging. Het klinkt ontspannen. Maar er gebeurt hier van alles onder de oppervlakte. Met die bijzondere, heerlijke stem van Gordon Lightfoot. Sundown. Terwijl de zon hier nog moet opkomen in Gelderland. 600.

0: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
1: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
2: Deze week tot wel 50% korting bij Zitcomfort. U bent van harte welkom in een van onze 5 filialen. De koffie staat klaar. Kijk op zitcomfort.nl.
3: Kermis in Bochel. Kom naar de grootste en gezelligste kermis in de regio. Met spectaculaire topattracties. Kijk op kermisinbochel.nl. De Kermis in Bochel is aankomend weekend op vrijdag, zaterdag, zondag en maandag. Mis het niet.
2: Zitcomfort. Vandaag bestellen is morgen al relaxen. Zitcomfort.nl.
4: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op Maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
2: Zitcomfort. Vandaag bestellen is morgen al relaxen. Zitcomfort.nl.
5: Het is 6:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Beekbergen is het 8,6, in Velpen is het 10,7. Het weer in Gelderland. Deze woensdag overdag veel ruimte voor de zon. Maxima rond 17 graden. Heerlijk weer om naar buiten te gaan. Zuidwestenwindje waait zwak tot matig. Aan de Snipweg in Apeldoorn is vannacht een auto volledig uitgebrand. Een andere auto raakte erbij beschadigd. De politie gaat uit van brandstichting en onderzoekt de zaak. Bij hetzelfde adres vond vorig jaar juli ook al een explosie plaats. En een stel uit Harderwijk is veroordeeld nadat in hun woning een grote hoeveelheid wapens, munitie en granaten was gevonden. Een 43-jarige man krijgt een maand cel en taakstraf. Zijn partner krijgt alleen een taakstraf. Meer Gelders nieuws vind je op gld.nl en in onze mobiele app. Verkeersinformatie, 1 file, de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen-West en Kerkdriel. 7 minuten vertraging dus. En je weet het, hè, vandaag wordt er gestaakt in het openbaar vervoer.
4: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
6: Late night shopping en designen Outlet Ochtrop. Aanstaande vrijdag tot 22:00 uur.

0: Joop en Tommy Hilfiger. Designen Outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
1: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
2: Nieuw in Beuningen. Hornbach Vloeren. De grootste in vloeren is vanaf 21 oktober open. Je vindt ons op de Claudiuslaan 62 in Beuningen. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
3: Alle 1300 goed. Frank van Dijk. Radio
4: Gelderland. Op 599 gaan we terug naar 1965. De Golden Earrings en Please Go.

0: Het was hun allereerste single en meteen een grote Nederlandse hit. Een mooi eerbetoon aan het prille begin van een van onze grootste rockbands, de Golden Earrings. En Please Go. Op 598 een man die behoort tot de generatie Nederlandse singer-songwriters die kunnen laten horen hoe mooi onze eigen taal eigenlijk in muziek kan klinken. Geen groot spektakel nu, maar een liedje dat het moet hebben van de woorden en de sfeer. Mark Gordon uit Milling aan de Rijn stemde op Peter Schaap en Adem mijn adem op 598.
1: De tijd staat stil voor jou en mij.

zit ik diep in jou, je kunt me niet verlaten. En als een vogel

Ook dank aan Gerda Hoeneveld uit Zaltbommel voor haar stem op Peter Schaap en Adem, mijn adem. Een hele mooie van Queen draai ik met heel veel plezier hier achteraan. Dit is de nummer wat postuum verscheen. Het jaar waarin Freddie Mercury overleed, 1991. I still love you, zegt hij in de lens. These are the days of our lives.

Queen. En These Are The Days Of Our Lives. 597 in onze lijst. Alle 1300 goed. En op 596 UB40. Ook nieuw binnen, net als Queen. Met I Can't Help Falling In Love. Eigenlijk het origineel dus van Elvis Presley uit 1961. Maar UB40 gaf het een compleet ander jasje. En bewijzen ermee dat een liefdeslied, een goed liefdeslied, generaties kan overleven. Met een lekker ontspannen reggae-ritme en die herkenbare stem van Ellie Campbell. Wow.

0: wekenlang op 1 in Amerika. I Can't Help Falling In Love With You. Van UB40. In alle 1300 goed.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Berend van Straat, een hele goede morgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Nou, vertel het maar namens Weerplaza. Wat voor weer gaan we vandaag krijgen? Volgens mij een mooie dag, hè?
2: Zeker, ja. Het wordt een prachtige najaarsdag. We beginnen de dag enigszins aan de frisse kant. Temperaturen nu tussen de 7 en de 9 graden in de provincie. Maar de zon die gaat er toch wel bij helpen dat de temperatuur flink op gaat lopen vandaag. Het wordt dan ook echt wel een prachtige najaarsdag, zoals net ik even zei. Bij temperaturen die uiteindelijk de 18 graden bereiken. Best wel zacht voor de tijd van het jaar. Er staat ook maar weinig wind uit zuidelijke richtingen. En in combinatie met een zonnetje is het gewoon heerlijk weer. Ook vanavond en vannacht blijft het droog. Vrij helder, koelt het af naar een graad of 8 in Gelderland. En morgen wordt het dan nog wat warmer. Ronduit zonnig morgen ook. Oh. Bij temperaturen die in de loop van de dag kunnen oplopen naar maar liefst 20 graden. En dat zijn toch wel weer uitzonderlijk hoge temperaturen voor halverwege oktober. Ook vrijdag dan nog één zo'n opvallend warme dag met ruim 20 graden. Maar in de loop van vrijdag dan krijgen we te maken met een weersomslag. Trekken de buien provincie binnen en vanaf het weekend wordt het dan echt wel een stukje frisser. Graadje op 14, maar eigenlijk is dat natuurlijk helemaal niet zo gek voor de tijd van het jaar.
0: Helemaal niet. Nee, de komende dagen, dat is gek, maar daar gaan we van genieten. Dankjewel. Op 5,95 vinden wij de Frank Boeien Groep. En die zijn behoorlijk gezakt, want vorig jaar nog op 3,74. Een Gelderse klassieker toch? En dat vinden we dan wel fijn natuurlijk bij Radio Gelderland, dat we zo'n Nijmeegse artiest in de lijst hebben staan. Onder andere te danken aan Priska de Geest uit Deventer en Siska uit Gronau. De Verzoening uit 1987 laat zien hoe mooi en beeldend de teksten van Frank Boeien kunnen zijn.

0: Gelderland heeft gekozen. En deze week hoor je het resultaat. Alle 1300 goed. De smaak van Gelderland.
1: Stay for just a while. Stay and let me look at you. It's been so long I hardly knew you.

0: aanstaande vrijdag tot 10 uur 's avonds. Ontdek tot wel 70% extra korting op de outletprijzen bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. Swarovski, Adidas, Playmobil, Joop en Tommy Hilfiger. Designer Outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
1: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat. Wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
2: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
3: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
4: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
3: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
5: Op zoek naar een persoonlijk en betaalbaar grafmonument? Gerritse Grafmonumenten biedt ruime keuze aan grafmonumenten in vele soorten en stijlen. Kom vrijblijvend langs voor inspiratie. Gerritse Grafmonumenten in Baak. Kijk op gerritsengrafmonumenten.nl.
6: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
7: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. Door een staking rijden er vandaag minder bussen en treinen in het streekvervoer. Zo heeft deze buschauffeur in Delft het werk neergelegd.
8: Het gaat gewoon op dit moment over dat wij dus een CAO-conflict hebben met onze werkgever. We hebben 8 onderhandelingsrondes gehad en we zijn daar helaas niet uitgekomen.
7: De vakbonden willen de komende tijd wekelijks een dag staken. Ze eisen meer loon en een betere ouderenregeling. De vervoerders zeggen dat hun financiële ruimte beperkt is en dat het OV betaalbaar moet blijven. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat en gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. De 71-jarige Leo blijft de komende dagen in het ziekenhuis om te herstellen. Om de drugscriminaliteit aan te pakken opent Costa Rica vandaag een megagevangenis voor ruim 5000 gevangenen. Het land stond lang bekend als veiligste in de regio, maar de laatste jaren is het een belangrijke doorvoerroute geworden van cocaïne. Er worden veel moorden gepleegd, de meeste hebben te maken met drugsconflicten. De Marsrover Perseverance van de NASA heeft een recordafstand gereden voor een voertuig op een andere planeet. 45,22 kilometer, dat is 60 meter meer dan het vorige record. De Perseverance werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd en rijdt zo'n 9 kilometer per jaar. PSV heeft de Champions League wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Perisic miste voor PSV in de eerste helft een penalty.
9: Ivan Perisic, 11 meter is de afstand. Heeft alle tijd genomen nu. Kijkt naar links, naar de scheidsrechter. Staat schuin op de bal en gaat met rechts de penalty trappen. En de keeper redt met zijn voet.
7: Pas ver in de tweede helft scoorde de Duitse thuisclub het winnende doelpunt. Volgende week speelt PSV tegen FC Porto. Het weer vandaag flink wat zon. In de middag zijn er wat stapelwolken. Blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
10: Dankjewel. Verkeersinformatie. De A2 Den Bosch Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg 13 minuten. Op de A50 Arnhem-Oost tussen Ewijk en Ravenstein ook 5 minuten. En dus een staking in het openbaar vervoer.
11: Lang wachten op een sta-opstoel? Niet bij Zitcomfort. Deze week tot wel 50% korting op al onze sta-opstoelen. Samen met u kijken we naar de ideale stoel.
12: Voordeeluitjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een hotel in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot al 30%. Voordeeluitjes.nl.
11: Komt u ook proefzitten bij Zitcomfort? Wij helpen u met de ideale sta-opstoel. Nu tot wel 50% korting. Kijk op zitcomfort.nl.
12: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
13: Voordeeluitjes.nl.
14: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
13: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
15: Goed voor het water
13: en de biodiversiteit. En die goede zorg proef je terug in wat je eet. Kies biologisch en jij draagt daar ook aan bij. En dat smaakt naar meer, naar meer, naar meer. Ja, dat smaakt naar meer.
16: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
19: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
20: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro en CRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caroencrv.nl en maak morgen mee.
21: Alle 1300 goed. Met Frank van Dijk.
10: Goedemorgen. Dag 6 van alle 1300 goed, uur 2. En deze man kennen we natuurlijk van The Cats, maar hij heeft solo ook wel gescoord hoor. In 1987 was dit nummer een gigantische hit. 4 weken op 1 in Nederland. Piet Veerman op 5,93. Sailing Home. Ja, als de bussen niet rijden. Hè?

0: Dankjewel Bart van Kampen uit Apeldoorn. Dankjewel Riet Elverink uit Oeken. En iedereen die op Sailing Home heeft gestemd. Van Piet Veerman, een hele goede morgen allemaal. Woensdag 14 oktober. Het streekvervoer staat stil. Er wordt gestaakt in het openbaar vervoer. Maar wij rijden gewoon door op de trein die alle 1300 goed heet. Allemaal instappen. We gaan terug naar de jaren 60 met TZ. Status Quo. We hoorden Piet Veerman dus al. Maar we krijgen ook nog Nederlandstalige muziek van Willeke Alberti en Bluff. We hebben een paar echte klassiekers. Van de Eagles tot Elvis Presley. Dit is alle 1300 goed halverwege. We hebben er 5 dagen op zitten en nog 5 dagen te gaan. Vandaag is er veel ruimte voor de zon. Maximaal rond 17 graden. Heerlijk weer om naar buiten te gaan. Maar als je dat doet, neem ons dan mee in je oren. Er waait een zwakke tot matige zuidwestenwind deze woensdag. En in het nieuws, de lege schappen. Want die zetten de kranten aan het denken bij Albert Heijn. Trouw en de Volkskrant laten deskundigen zeggen dat onze voedselvoorziening verrassend makkelijk in de war te sturen is. Het Financieel Dagblad legt uit hoe de supersnelle aanvoer naar de winkels juist eigenlijk een zwakke plek is. Een hoogleraar oppert in Trouw een eenvoudig noodplan. Dan maar even geen 25 soorten yoghurt, maar gewoon 1. De Telegraaf wil zorgfraudeurs de pas afsnijden. Een Kamerlid wil dat iedereen die een zorgbedrijf begint eerst streng wordt doorgelicht. Want naar schatting verdwijnt er elk jaar zo'n 10 miljard euro aan zorggeld in de verkeerde zakken. NRC ziet de boerenactiegroepen van aanpak veranderen. Na maanden van protest komen ze nu met een eigen plan om de stikstof aan te pakken. Ze willen vooral zelf meer vrijheid, makkelijker een vergunning en kiezen welke maatregelen ze op hun erf nemen. De minister zegt meteen nee, want dat gaat volgens hem lang niet ver genoeg om de natuur te herstellen. En de boeren, die houden de trekker voor de zekerheid nog even startklaar. En de Gelderlander peilde het bij alle gemeenten. 3 op de 4 geven geen toestemming om met oud en nieuw toch vuurwerk af te steken. Het wordt de eerste jaarwisseling met een landelijk verbod en buurten of clubs kunnen dan een uitzondering aanvragen. Maar de meeste burgemeesters houden het liever simpel, gewoon niet, punt uit. Alleen in een handjevol Gelderse gemeenten zoals Ede, Barneveld en Zevenaar kan het misschien wel. Goed nieuws in elk geval voor de hond. Die slaapt deze jaarwisseling misschien gewoon een keertje lekker door. Ja, wat een geknal. Ik vind dat zo zielig altijd. Op 592, Willeke Alberti. Uit de titelsong van de televisieserie Pompie de Robodol. Uit ze veel groter worden dan dat kinderprogramma. Dit is Samen Zijn. Ontdelen.
1: Een vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt.

snel roem kan komen en weer verdwijnen. Hè? Vandaag ben je de grote ster en morgen staat alweer iemand anders klaar. New Kid in Town, de Eagles, hoorde je op Radio Gelderland in. Alle 1300 goed op 591. En daarvoor wil ik Alberti over hoe het leven mooi kan zijn als je het met anderen kunt delen. Samen zijn, dus precies wat wij nu doen. Hè? We delen de muziek met elkaar. We delen bijvoorbeeld ook een nieuwe binnenkomer van Status Quo op 590. Nog niet de boogie rock die we van hen kennen. Dit nummer komt uit 1968. Dit is echt nog de psychedelische pop uit die tijd. Een hele andere kant van Status Quo, maar wel lekker. Dit is Pictures of Matchstick Man. Dankzij onder andere Robert Staal uit Broekhuizer Voorst en René Peterman uit Apeldoorn.

0: Kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Complete installatie. Dus het Kacheltje Voorden.
1: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
2: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
1: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
0: Het Kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het Kacheltje Voorden.
3: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
4: Kermis in Bocholt. Kom naar de grootste en gezelligste kermis in de regio. Met spectaculaire topattracties. Kijk op kermisinbocholt.nl. De Kermis in Bocholt is aankomend weekend op vrijdag, zaterdag, zondag en maandag. Mis het niet.
3: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon.
5: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusink Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkkeukens.nl.
6: Het is 19:30, je luistert naar Radio Gelderland. 8 graden in Haarlo, 10,8 in Ophemert, gemeente West-Betuwe. Deze woensdag is overdag veel ruimte voor de zon, met maximaal rond de 17 graden. Heerlijk weer om naar buiten te gaan. En een zuidwestenwindje zwak of hooguit matig. Het streekvervoer in Gelderland staakt vandaag 24 uur... waardoor veel bussen en regionale treinen kunnen uitvallen. Welke ritten niet rijden wordt pas echt later vanochtend duidelijk. De treinen van de NS rijden wel gewoon volgens dienstregeling. En een man van 27 uit Ede is veroordeeld tot 8 jaar cel en tbs... met dwangverpleging voor 11 strafbare feiten. Hij verkracht onder meer een 87-jarige vrouw in haar eigen woning en maakte zich schuldig aan een poging tot doodslag en meerdere aanrandingen. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Verkeersinformatie van de ANWB. Op dit moment hebben we op de A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 11 minuten vertraging. A2 Den Bosch Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg 10 minuutjes. De A12 Duitse grens Arnhem tussen Beek en Duiven 8 minuten. De A50 Eindhoven Arnhem tussen Os-Oost en Knoop het Bankhoef 9 minuten. En tussen Valburg en Ravenstein richting Os ook 9 minuten. En dus staking in het streekvervoer.
7: Nieuw in Beuningen, Hornbach Vloeren. De grootste in vloeren is vanaf 21 oktober open. Je vindt ons op de Claudiuslaan 62 in Beuningen. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
8: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw, aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's, midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
9: Shop de nieuwe herfstcollectie bij Lancôme Mode. Met bekende merken als Dreamstar, Soya Concept, Brax Broeken, Enjoy, Sensia en Vos Amsterdam. Je vindt het bij Lancôme Mode in Delden, Schokhaar en Apeldoorn.
8: Wonen in het Blauw. De verkoop van de eerste 10 woningen is gestart. Kijk op woneninhetblauw.nl.
10: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
11: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
12: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
11: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
16: En als je huur verandert?
15: Pas het zelf aan.
17: En als je gaat samenwonen?
15: Ook dan pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check. Pas het zelf aan en door.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Alle 1300 goed.

oceaan tussen deze twee bands. En ze vonden elkaar en het leverde een nummer 1 hit op. Bluff en The Counting Crows. En Holiday in Spain op 587. En dit gevoel dat je boven de wereld staat, dat is gelukkig. The Carpenters, 586. Dit is Top of the World. Toke Kesselring uit Wiegen stemde er onder andere op.

Top of the World van de Carpenters op 586. En nu even onder andere voor collega Jan Sommerdijk van de Sport. Echte Bowie-fan, hij heeft ook op gestemd. 585. Absolute Beginners. Oh, lekker dit.

0: 585, David Bowie, Absolute Beginners in alle 1300 groeten. Het is 7:45 geworden. Ik hoop dat je een pen bij de hand hebt en een velletje papier.
1: Titelturven.
0: Ja! Want wij gaan titelturven met nummer 584 in de lijst. 10 dagen lang spelen we dit spelletje hier op de radio. Je maakt kans op een Radio Gelderland bamboeklok. Tevens draadloze oplader voor je telefoon. Pak pen en papier, kom wat dichterbij zitten. Want 584 is Elvis Presley en My Way. Ik wil dus van jou weten, hoe vaak zingt Elvis Presley zometeen My Way? En dat kan afhankelijk zijn van de versie die ik ga draaien. Dus even snel online opzoeken werkt niet. Je zult echt even handmatig moeten gaan tellen. Weet je het aantal zometeen, dan app je dat naar de studio met de app van Omroep Gelderland of een mailtje naar studio@gld.nl. Hoe vaak zingt Elvis My Way?
1: Titelturven.

0: applaus voor Elvis Presley. Het is 7:49. Hoe vaak hoorde je het? Ik ben benieuwd. Geef maar door. Studio@gld.nl of een appje dus. Ondertussen hebben wij Berend van Straten van Weerplaza. Berend, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen, Frank.
0: We krijgen een mooie dag vandaag, hè?
1: We krijgen een prachtige dag, inderdaad. Ja, het is op dit moment overal al vrij helder. Hier en daar wat sluierwolken. En lokaal ook wel wat van die ondiepe mistbanken. Temperaturen nog wel enigszins aan de frisse kant. Gaatje of 7 op de koudste plekken in de regio. Maar de temperatuur gaat wel flink oplopen vandaag. Want ook vanmiddag is het de zon die overal het weerbeeld bepaalt. En worden het eigenlijk zo'n 17, lokaal misschien wel 18 graden in de provincie. Dus een prachtige dag om lekker naar buiten te gaan. Ook vanavond en vannacht is het overal droog. Vrij helder. Koelt af naar een graad of 10, dus niet een hele koude nacht. Maar morgenochtend is het wel enigszins frisjes. Maar morgenmiddag,
0: ja,
1: en dan wordt het nog wat zachter dan vandaag, kan het wel 20 graden worden in Gelderland. En ook dan zien we de zon geregeld. Dus echt wel een aantal dagen met toch wel heerlijk najaarsweer.
0: Nog zachter dus morgen.
1: Zeker, ja.
0: Oké, okay. Berend, dankjewel. En wij spreken elkaar over een uurtje weer, hè?
1: Gaan we doen.
0: Oké, okay. Dan gaan wij eens even kijken of wij een kandidaat kunnen vinden voor titelturven. Wij draaiden My Way van Elvis Presley. Daar was onder andere op gestemd door Fons uit Arnhem en Dandy de Groot uit Velp. Nummer 585 van de lijst. En de vraag was, hoe vaak hoorde je My Way van Elvis Presley? Oh, er komen heel veel appjes binnen, zeg. Even kijken. Wij pakken Jackie. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Waar bel je vandaan, Jackie?
2: Nou, nog vanuit thuis.
0: Nog ik vanuit thuis?
2: Zo, ja, ik ga zo naar het werk.
0: En waar is thuis?
2: In Reden.
0: Reden, oké.
2: Okay. Ja.
0: En waar is werk?
2: Ook in Reden.
0: Dus ook in Reden.
2: Dat is ideaal.
0: Ja, je hoeft niet met de bus bijvoorbeeld vandaag.
2: Nee, met fiets.
0: Nou, maar dat scheelt, want die bussen die rijden niet, hè?
2: Ja, nou, precies, ja. Precies.
0: Oh, maar lekker, nee. Hè, met de fiets. Ik prijs mijzelf ook iedere dag gelukkig dat ik gewoon met de fiets naar mijn werk kan.
2: Ik ook, ja. Zeker, ja.
0: Zat je met pen en papier bij de radio?
2: Nee, heel ouderwets op mijn vingers aan tellen.
0: Oh, echt waar?
2: Ja.
0: Oh, daar ben ik benieuwd. Dan was het hopelijk geen 36 keer dus.
2: Nee, ik kwam tot 6 keer.
0: 6 keer My Way?
2: Ja.
0: Oké, ik ga dat eens even invullen. 6 keer My Way van Elvis Presley. Is dat goed of fout? Ja, applaus.
2: Dank je.
0: Blijf even hangen. Dan gaat mijn steun en toeverlaat hier in de studio jouw adres noteren, Frits. En dan gaan wij een Radio Gelderland klok naar jou toesturen.
2: Hartstikke leuk, dank je wel.
0: En werk ze vandaag, hè?
2: Jullie ook, bedankt.
0: Dag, Jackie.
2: Doei.
0: Titelturven. Wij gaan door met weer een Gelderse held. Of weer dezelfde Gelderse held die we al eerder in de lijst hadden vanochtend. Frank Boeien. Dit keer kijkt hij omhoog. Nou, het is om iets te licht. En toch ziet hij 1 miljoen sterren vandaag. Yes.

0: deze week tot wel 50% korting bij Zitcomfort. U bent van harte welkom in een van onze 5 filialen. De koffie staat klaar. Kijk op zitcomfort.nl.
1: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Keukenstudio Stoof uit Zaltbommel alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
2: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
0: Lang wachten op een sta-opstoel? Niet bij Zitcomfort. Deze week tot wel 50% korting op al onze sta-opstoelen. Samen met u kijken we naar de ideale stoel.
3: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen al vanaf €84,75.
4: De herfst is begonnen. Tijd om je interieur op te fleuren met warme kleuren en prachtige bloemen. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en ontdek de magie van het seizoen.
3: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
5: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
6: Zoek nu de sanitair en keukenafdeling bij Wentersteugelsenvloeren.nl.
5: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
7: Bij Woonboulevard Zutphen. Elke hoekbank is naar wens samen te stellen. Pollaan 50 in Zutphen.
8: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
9: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. Door een staking rijden vandaag minder bussen en treinen in het streekvervoer. De cao-onderhandelingen zijn mislukt.
10: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
9: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. Door een staking rijden vandaag minder bussen en treinen in het streekvervoer. De cao-onderhandelingen zijn mislukt. Vakbonden vinden dat de voorstellen die de vervoerders doen een verslechtering zijn. Daar is deze stakende buschauffeur uit Delft het mee eens.
11: Dat je even je beenskastrek kunt doen of even naar het toilet kan gaan. En dat is zo belangrijk. Maar met de huidige dienst en de huidige ontwikkeling zie ik dat wordt het allemaal teniet gedaan. De efficiëntie overheerst het humane.
9: De vervoerders zeggen dat hun financiële ruimte beperkt is en dat het OV betaalbaar moet blijven. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat. Gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. De Amerikaanse ambassadeur in Griekenland, Kimberly Guilfoyle, is opgestapt na beschuldigingen van omkoping. Ze is een aanhanger van president Trump, maar die vond dat ze moest vertrekken. Guilfoyle zou een donateur van Trump hebben gevraagd om geld om haar creditcardschulden af te betalen. De Nederlandse voetbalsters waren gisteravond in Tilburg met 3-0 te sterk voor Hongarije. De wedstrijd was op voorhand een formaliteit, omdat de Hongaarse vrouwen vrijdag al met 8-0 waren verslagen. Volgens doelpuntenmaker Esmee Brugts kun je weinig opmaken uit die uitslagen.
12: Als je naar de plek kijkt van Hongarije op de ranglijst, uiteindelijk moeten we naar onszelf kijken. En ik denk dat we een hele grote stap hebben gemaakt in ons eigen spel. Dat we steeds beter beginnen te begrijpen hoe wij onze posities kunnen innemen, hoe dynamisch we kunnen zijn en hoe kansen kunnen creëren. En dan de volgende keer iets meer goals maken.
9: De Nederlandse voetbalsters moeten in de laatste ronde van de WK-kwalificatie tegen Slovenië. De mannen van PSV hebben de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Perisic miste voor PSV in de eerste helft een penalty. Het weer, zonnig is het vandaag. Vooral vanochtend, vanmiddag wat stapelwolken. Blijft wel droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Een uitvaart is geen dag uit het leven, maar een heel leven in één dag. Daarom verdient die dag alle aandacht. Na een overlijden komt er veel op je af. Christina luistert, staat naast je en neemt je stap voor stap mee. Met rust, aandacht en één vertrouwd gezicht. Uitvaartbegeleiding Christina. Laat het afscheid passen bij het leven. Uitvaartchristina.nl.
14: Dag buurvrouw.
15: Hey buurman.
14: Wat ziet je woning er weer schitterend uit zeg.
15: Dank je, mooi hè. Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl. Ook kinderen hebben hun herinneringen. Een tekening voor oma, iets moois op de kist voor opa
13: Christina geeft ook kinderen ruimte om op hun eigen manier afscheid te nemen. Uitvaartbegeleiding Christina. Uitvaartchristina.nl.
16: Echte barbecuers kiezen voor vleesboerderij Garretsen in Toldijk. Ze hebben het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je je pakketten zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, servies en bestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garretsen in Toldijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
17: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
18: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. De politie is op zoek naar getuigen en mensen die mogelijk camerabeelden hebben van de ramkraak bij juwelierszaak Punten in Gaanderen. Bij de kraak waren volgens de politie vermoedelijk 4 verdachten betrokken. De verdachten waren met een gestolen auto, een Kia Picanto, tegen de pui van de winkel aangereden. De deuren van de winkel waren geforceerd. De verdachten zijn er daarna met de buit vandoor gegaan in een groene Audi in de richting van Terborg. Om meer duidelijkheid te krijgen over de ramkraak en de vluchtroute van de verdachten roept de politie getuigen op om zich te melden. Het gaat om mensen die tussen 3:15 en 4:00 iets verdachts hebben gezien of gehoord in de omgeving van de Hoofdstraat. Het CBR lijkt na 4 jaar zoeken een nieuwe examenlocatie te hebben gevonden aan de Oude Terborgsweg 306 in Doetinchem. Het plan is om daar jaarlijks ruim 10.000 praktijkexamens af te nemen. De huidige locatie aan de Koopmanslaan heeft te maken met ruimtegebrek en achterstallig onderhoud en dreigt onbruikbaar te worden. De gemeente heeft voorlopig positief gereageerd op het plan, maar de verhuizing is nog niet definitief. De gemeenteraad moet nog instemmen en er is een ruimtelijke procedure nodig. Als de verhuizing doorgaat, blijft het CBR in de Achterhoek en hoeven kandidaten niet uit te wijken naar Arnhem, waar langere wachttijden dreigen te komen. Wanneer de nieuwe locatie dan opent, is nog niet bekend. Willem Stortolder uit Almen is vanavond te gast in het RTV Ideaalprogramma Achterhoek Totaal Politiek. Hij vertelt over de dag van de Achterhoekse schrijvers op 17 oktober, zijn boek Alle Zielen en zijn bijzondere werk als trouwambtenaar in de gemeente Lochem. Ook deelt hij zijn favoriete muziek. Het programma is te beluisteren van 6 tot 7 uur. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Het weer in de regio.
2: Vanmorgen was het een beetje nevelig boven de weilanden, maar dat loste snel op. En vandaag hebben we best wel een aardige dag voor de boeg met ook flink wat zon. En er is vanmiddag ook wel wat stapelwolken, maar het blijft droog. En bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 18 tot 19 graden. Verder blijft het ook droog. En vanavond dan klaart het ook flink op en dan zal het ook snel afkoelen. En komende nacht zijn er opklaringen en ook wat sluierbewolking. De minima liggen dan rond de 8 graden en het wordt weer wat nevelig en plaatselijk ontstaat ook weer wat mist. Donderdag is het eerst wat nevelig, maar verder zijn er zonnige perioden met alleen wat sluierbewolking. En 's middags zijn er zonnige perioden met een enkel stapelwolkje, maar het blijft droog. De wind is zwak tot matig uit zuid tot zuidwesten richtingen en dan wordt het 19 tot 20 graden. In de avond klaart het dan op, in de nacht naar de vrijdag is het helder en dan liggen de minima rond de 8 graden. En vrijdag hebben we lange tijd eerst ook nog met zon te maken. In de middag is er geleidelijk aan meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het westen wat regen. De temperatuur loopt voor die tijd nog op naar 19 tot 20 graden. In de avond en de nacht naar de zaterdag valt er af en toe wat regen. De wind die draait geleidelijk aan naar noordelijke richtingen. En zaterdag overdag dan hebben we wolkenvelden in eerste instantie, later ook wat zon en dan wordt het een graad of 16. Zondag hebben we ook zonnige perioden, wordt het 15 graden, blijft het droog. En na het weekend dan komt er een hoog drukgebied in de buurt. Die zorgt voor wat standvastig weer met redelijk wat zon erbij. Temperaturen overdag van 15, 16 graden. S'nachts koelt het dan af naar 3 tot 5 graden. Met soms kans op wat lichte vorst aan de grond.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio heb je vooral vertraging op de A2 en de A50. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Empel en Waardenburg ben je 10 minuten extra kwijt. En op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem net geen 10 minuten vertraging bij Duiven. Op de A50 vanuit Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein is de vertraging een klein kwartiertje. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
2: En dat maakt het verschil in het veld.
1: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
3: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.

0: stal.
1: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het hangt gewoon weer.
2: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Rusland heeft Oekraïne vannacht opnieuw bestookt met ballistische raketten en drones. In Kiev werd een appartementencomplex geraakt. Er vielen 3 doden en 22 gewonden. Ook in andere steden zijn doden gemeld. In het openbaar streekvervoer zijn vandaag stakingen. Medewerkers van regionale vervoerders staken voor een betere cao. Zo ook deze buschauffeur uit Delft.
5: Het belangrijkste voor mijzelf dat ik gewoon met plezier ten eerste naar mijn werk ga. Dat ik gewoon mijn werk kan uitvoeren zoals dat in staat in mijn dienst gewoon. Maar met de voorstellen van de werkgevers zie ik dat niet zo meer zitten eigenlijk op het moment. En zie ik wel verslechtering. En wat ook weer ten koste gaat natuurlijk van de reisgast.
4: Veel bussen rijden niet en ook regionale trams en treinen kunnen uitvallen. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat. En gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong verwijderd. De paus zal onder een vergrootglas komen te liggen, zegt Vaticaan-correspondent Andrea Vrede.
6: Opeens is er na anderhalf jaar, toen hadden we een fitte paus. Een paus die zwemt, die sport, die fitnesst, die tennist. Een paus van nog maar 71, dus best wel jong. Hebben we nu een paus met een hele onzekere gezondheidstoestand. Wat kan hij aan? Hoe kan hij paus zijn? Hoe gaat het nu verder? Dat is toch wel, ja, eigenlijk is het een heel andere Leo nu, sinds gisteravond.
4: Bij een ongeluk met een boot in India zijn 13 kinderen om het leven gekomen. Het gebeurde toen de boot kapseisde op de rivier de Ganges in de oostelijke staat Bihar. Aan boord waren naar schatting 20 opvarenden die onderweg waren naar een feest. Een aantal van hen kon worden gered. 3 of 4 mensen worden nog vermist. Het weer vandaag zonnig, vooral vanochtend. Vanmiddag wat stapelwolken. Het blijft wel droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn Amersfoort heb je bij Barneveld 5 minuten vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A2 Utrecht Den Bosch een kwartier extra tussen Geldermalsen en Zaltbommel. A12 van Duitsland naar Arnhem bij Duiven 5 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A50 van Arnhem naar Os bij Ravenstein. Tot slot de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem. Tussen Elden en Westervoort doe je er ook 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
9: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
8: Werk in jouw buurt, uren die bij jou passen en een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
10: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
11: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, Die hebben er verstand van.
10: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland.
0: De Covic, ook voor sloopwerkzaamheden. Van makkelijk tot moeilijk bereikbare plaatsen. Tevens veilig en milieukundig puinbreken op locatie. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
12: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Jonge dressuurpaarden krijgen zaterdag 17 oktober alle ruimte om hun talent te laten zien tijdens de Jongsters Ruurlo. Deze leuke en leerzame aanlegwedstrijd voor 4, 5 en 6-jarige dressuurpaarden wordt georganiseerd door de Landelijke Rijvereniging en Ponyclub Ruurlo. De Jongsters Ruurlo is geen officiële dressuurwedstrijd. De nadruk ligt dan ook niet op foutloos proefrijden of het behalen van winstpunten. Veel belangrijker is tonen wat een jong paard van nature in huis heeft en hoe het zich onder de ruiter ontwikkelt. Er wordt gekeken naar de kwaliteit van de gangen, souplesse, houding en balans, rijdbaarheid en werkwilligheid en aanleg als dressuurpaard. De Jongsters Ruurlo wordt verreden op het Windmolenveld, het clubterrein van Landelijke Rijvereniging en Ponyclub Ruurlo. De vereniging beschikt hier over goede bodems en volledig omheinde rijbanen. Het is niet de eerste keer dat de Jongsters wordt georganiseerd. Eerdere edities voor jonge springpaarden trokken veel enthousiaste deelnemers. Er zijn nog enkele startplekken beschikbaar. Meer informatie is te vinden op www.startlijsten.nl. Publiek is welkom 17 oktober en de toegang is gratis.
0: Radio Ideaal. Heb je een tip voor onze redactie? Mail dan naar redactie@radioideaal.nl.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn Amersfoort heb je bij Barneveld 5 minuten vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A2 Utrecht Den Bosch een kwartier extra tussen Geldermalsen en Zaltbommel. A12 van Duitsland naar Arnhem bij Duiven 5 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A50 van Arnhem naar Os bij Ravenstein. Tot slot de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem. Tussen Elden en Westervoort doe je er ook 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: De boswachters van Gelders Landschap in Kastelen organiseren op zaterdag 24 oktober een spannende tocht door het donker op de Lochemse Berg. Normaal is de Lochemse Berg na zonsondergang gesloten, maar tijdens de nacht van de nacht, gedurende de laatste nacht van de zomertijd, maken we een uitzondering. Wandel mee in het donker en ontdek wat je hoort en ziet in het bos en op de top van de berg. Is het helder of schuilt de maan achter de wolken? Een unieke ervaring onder de nachtelijke hemel. Vooraf online reserveren is noodzakelijk. De start van de wandeling op zaterdag 24 oktober is om 19:30 en deze duurt circa 2 uur. Deelname kost €10 per persoon, donateurs betalen €5 per persoon op vertoon van een geldige geocard donateurspas. Tip van de boswachter: trek stevige schoenen aan. Deze wandeling is geschikt voor goede wandelaars vanaf 12 jaar. Bij slecht weer gaat de tocht niet door. De Nacht van de Nacht is een landelijke campagne van de Natuur- en Milieufederaties met als doel Nederland weer wat donkerder en duurzamer te krijgen. Kijk voor meer informatie en alle activiteiten op www.denachtvandenacht.nl. Meer informatie over de wandeling is te vinden op www.glk.nl/excursies en hier kunt u ook online reserveren.
0: Radio Ideaal. Organiseer jezelf een evenement of activiteit? Stuur jouw agendabericht naar redactie@radioideaal.nl.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas.

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Wolprijs.nl. Tijd maar weer.
1: Door Heijem Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tjesteintjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Wolprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Wolprijs.nl. Dijk maar wet.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Casper Meijer met het NOS-journaal. De gasprijs is sinds begin dit jaar bijna verdrievoudigd. In februari kostte een megawattuur op de Europese groothandelsmarkt 30 euro. Inmiddels is dat 87 euro. Het is een direct gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Door aanvallen vanuit Iran worden nu ook door Houthi-rebellen uit Jemen daar belangrijke raffinaderijen en leidingen voor vloeibaar gas geraakt. Vorige maand daalde de gasprijs nog licht, maar sinds de nieuwe Houthi-aanvallen van de afgelopen weken loopt de prijs weer sterk op. De Oekraïense militair Serhii K. staat vandaag voor het eerst voor de rechter. Hij wordt in Duitsland verdacht van het opblazen van de Nord Stream gasleidingen in 2022. Zijn Duitse advocaten zeggen dat de aanslag gebeurde in opdracht van de Oekraïense staat en dat hij daarom niet verantwoordelijk kan worden gehouden. In de Kroatische stad Split zijn gisteren 18 Ajax-supporters aangehouden, melden Kroatische media. Op beelden op sociale media is te zien dat de supporters worden opgepakt op een terras in het centrum van de stad. De politie zou bij de fans steekwapens hebben gevonden. Ajax speelt morgen tegen Hajduk Split in de Conference League. Volgens Kroatische media was het een preventieve actie van de politie om opstootjes tussen Ajax-fans en aanhangers van de thuisclub te voorkomen. In een mortuarium in de Franse stad Toulouse is een lichaam gevonden dat al 14 jaar in een koelcel lag. Na de autopsie in 2012 werd het lichaam van de man vrijgegeven voor een begrafenis, maar zijn familie heeft zich nooit gemeld. Daarna moest de gemeente zich over het lichaam ontfermen, maar dat is niet gebeurd. Het weer. Vandaag is het zonnig, vooral vanochtend. Vanmiddag af en toe wat stapelwolken. Het blijft wel droog bij 16 tot 18 graden. Morgen ook zon en wolken en dan iets warmer dan vandaag, maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen Stroe en Hoevelaken 9 kilometer met 10 minuten vertraging. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Zaltbommel en knooppunt Empel 6 kilometer met ook daar 10 minuten oponthoud. Dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
6: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
5: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
7: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
8: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
9: Of zo.
10: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
7: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
11: Zin in een gezellige zomerborrel? Bestel onze foodtruck of kom naar onze sfeervolle locatie voor een volledig verzorgde barbecue of borrel. Helemaal tot in de puntjes geregeld. Kijk snel op boldiek.nl.
12: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid.
9: Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
12: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
13: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.

Op nummer 1 stonden ze in 1984 Andrew Ridgeley en George Michael als Wham! En Wake Me Up Before You Go Go. Op nummer 1 stonden ze in 1984 Andrew Ridgeley en George Michael als Wham! En Wake Me Up Before You Go Go. Wij zijn er tot 11 uur met deze fijne mix van muziek. Natuurlijk de muzikale brouwerij, zou ik bijna zeggen.

0: Zo'n 46 jaar geleden kwam die uit. The Whispers and the Beat Goes On. Wij gaan zo dadelijk eens even kijken naar een varkenstal. Want die heeft nu een knorgel. Wat dat allemaal is, dat hoor je zo meteen.
1: De muziekservice. Tijdens en na de koffiepauze. De drijfveer van de dag.

Ja, eigenlijk met deze single een beetje de grote bekendheid gekregen. Cadans met de wind. Ja, deze varkensstal die heeft nu een knorgel. Nou, we gaan eens even kijken wat dat weer allemaal is. Want geen boer achter de toetsen, maar een stel nieuwsgierige varkens. In het Brabantse Heusden is het knorgel onthuld. Dat is een orgel dat speciaal is gebouwd, zodat de varkens het met hun snuit en poten kunnen bespelen. Het instrument is bedacht door kunstenaar Pauline Wiersema. En staat op de boerderij Sengersbroek. Bezoekers die kunnen zien en horen hoe de dieren zelf muziek maken. Het knorgel is bovendien helemaal pikproof. Erop kauwen mag gewoon. Met het kunstproject wil de kunstenaar aandacht vragen voor dierenwelzijn en laten zien hoe slim en nieuwsgierig varkens zijn. De onthulling is niet toevallig een dag voor Dierendag, want dat was het dus al. En als het aan de maker ligt, krijgt het knorgel straks op meer boerderijen een toegift. Wow.

0: uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. De politie is op zoek naar getuigen en mensen die mogelijk camerabeelden hebben van de ramkraak bij juwelierszaak Punten in Gaanderen. Bij de kraak waren volgens de politie vermoedelijk 4 verdachten betrokken. De verdachten waren met een gestolen auto, een Kia Picanto, tegen de pui van de winkel aangereden. De deuren van de winkel waren geforceerd. De verdachten zijn er daarna met de buit vandoor gegaan in een groene Audi in de richting van Terborg. Om meer duidelijkheid te krijgen over de ramkraak en de vluchtroute van de verdachten roept de politie getuigen op om zich te melden. Het gaat om mensen die tussen 3:15 en 4:00 iets verdachts hebben gezien of gehoord in de omgeving van de Hoofdstraat. Het CBR lijkt na 4 jaar zoeken een nieuwe examenlocatie te hebben gevonden aan de Oude Terborgsweg 306 in Doetinchem. Het plan is om daar jaarlijks ruim 10.000 praktijkexamens af te nemen. De huidige locatie aan de Koopmanslaan heeft te maken met ruimtegebrek en achterstallig onderhoud en dreigt onbruikbaar te worden. De gemeente heeft voorlopig positief gereageerd op het plan, maar de verhuizing is nog niet definitief. De gemeenteraad moet nog instemmen en er is een ruimtelijke procedure nodig. Als de verhuizing doorgaat, blijft het CBR in de Achterhoek en hoeven kandidaten niet uit te wijken naar Arnhem, waar langere wachttijden dreigen te komen. Wanneer de nieuwe locatie dan opent, is nog niet bekend. Willem Stortolder uit Almen is vanavond te gast in het RTV Ideaalprogramma Achterhoek Totaal Politiek. Hij vertelt over de Dag van de Achterhoekse Schrijvers op 17 oktober, zijn boek Alle Zielen en zijn bijzondere werk als trouwambtenaar in de gemeente Lochem. Ook deelt hij zijn favoriete muziek. Het programma is te beluisteren van 6 tot 7 uur. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Het weer in de regio.
2: Vanmorgen was het een beetje nevelig boven de weilanden, maar dat loste snel op. En vandaag hebben we best wel een aardige dag voor de boeg met ook flink wat zon. En er is vanmiddag ook wel wat stapelwolken, maar het blijft droog. En bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 18 tot 19 graden. Verder blijft het ook droog. En vanavond dan klaart het ook flink op en dan zal het ook snel afkoelen. En komende nacht zijn er opklaringen en ook wat sneeuwbewolking. De minima liggen naar rond de 8 graden en het wordt weer wat neveliger en plaatselijk ontstaat ook weer wat mist. Donderdag is het eerst wat nevelig, maar verder zijn er zonnige perioden met alleen wat sluierbewolking. En 's middags zijn er zonnige perioden met een enkel stapelwolkje, maar het blijft droog. De wind is zwak tot matig uit zuid tot zuidwesten richtingen en dan wordt het 19 tot 20 graden. In de avond klaart het dan op, in de nacht naar de vrijdag is het helder en dan liggen de minima rond de 8 graden. En vrijdag hebben we lange tijd eerst ook nog met zon te maken. In de middag is er geleidelijk aan meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het westen wat regen. De temperatuur loopt voor die tijd nog op naar 19 tot 20 graden. In de avond en de nacht naar de zaterdag valt er af en toe wat regen. De wind die draait geleidelijk aan naar noordelijke richtingen. En zaterdag overdag dan hebben we wolkenvelden in eerste instantie, later ook wat zon en dan wordt het een graad of 16. Zondag hebben we ook zonnige periode, wordt het 15 graden, blijft het droog. En na het weekend dan komt er een hoogdrukgebied in de buurt. Die zorgt voor wat standvastig weer met redelijk wat zon erbij. Temperaturen overdag van 15, 16 graden. S'nachts koelt het dan af naar 3 tot 5 graden. Met soms kans op wat lichte vorst aan de grond.

altijd gezellige muziek, waar je ook bent, wat je ook doet, met de fijne mix van muziek elke ochtend. Zo ook deze van The Cats en je hoorde de Last Dance. Het is weer tijd. Wij gaan weer eens even kijken naar onze verjaardagskalender. Ook op deze woensdag, midden van de week, hebben we enkele jarige jobs. Want vandaag is jarig Nederlands journalist en presentator Paul Witteman. Hij wordt vandaag alweer 80 jaar. En ook is vandaag jarig een Engelse zanger, een klein beetje acteur ook. Hij viert vandaag zijn 86e verjaardag, deze zanger. Laten.

Jazeker, gezellig. Cliff Richard, Sir Cliff Richard zelfs. Hij wordt dus 86 jaar vandaag. En vandaag is jarig Nederlands acteur Bas Muis. Hij speelt nog steeds mee in goede tijden, slechte tijden. Hij gaat op bezoek bij Abraham vandaag. Hij wordt 50 jaar. Een korte lijst, want als laatste in de lijst is jarig deze zanger.

Jawel, het is namelijk Usher en hij wordt 48 jaar. Op deze woensdag natuurlijk iedereen weer van harte gefeliciteerd.

De nieuwe hit voor deze Taylor Swift met The Patient Zero. Hoog genoteerd in de hitlijst, want ze is alweer een plaats of 8 gestegen. Ze staat momenteel op nummer 13, maar dat zal nog wel hoger gaan worden, denk ik zo. Even een korte pauze inlassen. Dat betekent wij gaan even aan de cappuccino of thee. Ga het ook doen, heel smakelijk. We spreken elkaar zo meteen weer na 11. Aha.

0: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Hemu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw.

0: samen.
1: De herfst is begonnen. Tijd om je interieur op te fleuren met warme kleuren en prachtige bloemen. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en ontdek de magie van het seizoen.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Casper Meijer met het NOS-journaal. De gasprijs is sinds begin dit jaar bijna verdrievoudigd. In februari kostte een megawattuur op de Europese groothandelsmarkt 30 euro. Inmiddels is dat 87 euro. Het is een direct gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Door aanvallen vanuit Iran en nu ook door aanvallen van Houthi-rebellen uit Jemen worden belangrijke raffinaderijen en leidingen voor vloeibaar gas geraakt. Rusland heeft Oekraïne vannacht opnieuw bestookt met ballistische raketten en drones. In Kiev werd een appartementencomplex geraakt. Daar vielen 3 doden en 22 gewonden. Ook in andere steden zijn doden gemeld. Volgens president Zelensky waren de aanvallen vooral gericht op de energieinfrastructuur. 600.000 mensen zouden zonder stroom zitten. Afgelopen zondag kondigde de Amerikaanse president Trump aan dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuren hadden afgesproken voor de energiesector. Maar volgens Zelensky trekken de Russen zich daar niets van aan. Na het omslaan van een boot zijn in India zeker 13 kinderen verdronken. Dat gebeurde in de oostelijke staat Bihar toen de boot op de rivier de Ganges kapseisde. De ongeveer 20 opvarenden waren op weg naar een feest. Een aantal van hen wordt nog vermist. De man die zaterdag in een Engelse dierentuin werd doodgebeten door een tijger kampte jarenlang met mentale problemen en gebruikte zware medicatie. Dat zegt zijn familie in een verklaring. De man van 23 was het tijgerverblijf binnengegaan en benaderde de tijger. Hij werd in zijn rug gebeten en overleed ter plekke. Zijn familie benadrukt dat de 23-jarige William Chapman een slimme, warme en innemende man was. Ze zijn totaal verslagen door wat er is gebeurd tijdens zijn dierentuinbezoek, schrijven ze. Het weer. Vandaag is het zonnig, vooral in de ochtend. In de middag af en toe stapelwolken. Het blijft wel droog en wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Je sluit af, je rijdt weg, maar blijft het ook veilig? Bij CQTech Nederland kennen ze de waarde van zekerheid. Voor je woning, bedrijf of terrein. Met camera's, alarmsystemen en sterke hekwerkoplossingen. Praktisch, professioneel en op maat. Ook voor veilige opslag van bijvoorbeeld fietsaccu's denkt CQTech mee met veilige, slimme oplossingen. Dichtbij vanuit Zelhem, nuchter en vertrouwd. CQTech Nederland. Maximale veiligheid voor uw woning, bedrijf en terrein. Plan vrijblijvend advies via cqtechnederland.nl.
5: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
4: Een camera, alarm, hekwerk of veilige opslag voor je fietsaccu? CQTech Nederland levert advies en oplossingen op maat. Ga naar cqtechnederland.nl.
6: Midden in Zelhem geniet je van een lunch, diner of borrel bij Eetcafé De Groes. Heerlijke huisgemaakte gerechten uit de klassieke Franse keuken. Geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar De Groes. Bij ons kan het allemaal.
7: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.

Ja, eigenlijk vind ik dit nog altijd een zomerhit, een zomerse plaat. Maar goed, vanwege het lekkere weer deze week dacht ik, nou, dat kan wel weer even. Diesel met Sausalito Summer Night. Alhoewel, je merkt wel dat de avonden, die koelen wel heel erg hard af. Goed, Nederlandstalig hadden we daar ook nog zitten trouwens. Van Tino Martin, voor Madonna nog met Like a Prayer. Met Zij Weet Het. En we hebben nog een hele leuke Nederlandstalig uit de kast gehaald. Hier is Django Wachter met Ik Wil Bij Je Zijn.

In 1997 stond je nummer 1, deze van Wes. Django Wagner hadden we nog daarvoor zitten. Ja, mij lijkt het heel erg leuk. Als ik nog eens een keer een feestje heb en het is te betalen, dan mag Django Wagner bij mij op mijn feestje komen zingen, hoor. Ik wil bij je zijn, hoorde je. Goed, iets anders nu. Met 84 km per uur op een opgevoerde mountainbike. Ja, een mountainbike die met 84 km per uur over de weg schiet. Ja, politieagenten in Apeldoorn die keken vorige week vreemd op toen ze een jongen op zo'n snelheid voorbij zagen komen. Ja, en het bleef niet bij hard fietsen, want hij negeerde ook nog een stopteken en ging er vandoor. Hij gooide zijn fiets uiteindelijk zelf naar een agenten. De agenten die zagen de jongen vorige week rond een uur of 3 in de middag fietsen met een wel hele hoge snelheid. Ze besloten hem aan de kant te zetten. Maar daar dacht die jongen anders over. Hij negeerde het stopteken en reed weg. De agenten die zetten de achtervolging in. De 15-jarige die kan meerdere processen verbaal tegemoet zien. Die gaan onder meer over het rijden met een voertuig dat niet aan de wettelijke eisen voldoet. Het negeren van een stopteken en het rijden met een telefoon in zijn hand. Ook wordt hij vervolgd voor het verwonden van de agenten. De opgevoerde mountainbike is in beslag genomen en die komt niet meer terug bij de eigenaar. De politie laat weten dat het voertuig wordt vernietigd.

Ja, je kan van alles tegenkomen, van de hak op de tak. Dat is het leuke hier in de muziekservice. Elke ochtend tussen 10 en 12 Meatloaf. En die hele grote joekel van een hit uit de eind jaren 70. Paradise by the Dashboard Light. En het is weer tijd voor een nieuwsfeitje. Deze is van de afgelopen week namelijk. Want schepen op de IJssel, die kunnen voorlopig weer in beide richtingen tussen Arnhem en Zutphen varen. De waterstand in de rivier is gestegen en daarom is het eenrichtingsverkeer is opgeheven vorige week. Dat laat de Rijkswaterstaat weten. De vaarbeperking die kwam er vorige maand na aanhoudende lage waterstanden. Op verschillende plekken was de vaargeul volgens Rijkswaterstaat te ondiep om veilig verkeer in twee richtingen te kunnen garanderen. Schepen die vanuit Duitsland de IJssel op wilden varen konden niet bij Arnhem afslaan naar Zutphen en moesten omvaren helemaal via Amsterdam en het IJsselmeer, een afstand van zo'n 300 kilometer.

weer terug naar een hit uit 2024 van de Purple Disco Machine en The Beat of Your Heart. Goed, zo dadelijk om 12 uur, dan kan de week doormidden en wij melden ons weer morgen vroeg om 10 uur met een nieuwe muziekservice. Ik wens je in ieder geval alvast een hele fijne dag toe. Blijf gezellig luisteren hier naar Radio Dial. En nu nog Nederlandstalig uit de begin jaren 80. Rob de Nijs en hou me vast. Ja, doe dat zeker.

0: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
1: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
2: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
1: In dat geval, Schoenmode Hermans.
0: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
3: Het is weer oktober woonmaand bij Ons Denk Meubelen. Dat betekent elke vrijdag en zaterdag tentverkoop. Met kortingen tot wel 50% op showroommodellen. En direct leverbaar. Tevens 10% korting op de nieuwe collectie meubelen. Graag tot ziens bij Ons Denk Meubelen in Hengelo, Gelderland.
2: Bij Schoenmode Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
4: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress, zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
5: Hey, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van ver

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Albert Heijn verwacht dat alle distributiecentra in de loop van vandaag weer gebruikt kunnen worden. De reguliere leveringen van houdbare producten aan de winkels zijn weer opgestart. En het bedrijf zegt toe te werken naar het hervatten van de leveringen van vers producten. De beschikbaarheid van producten kan per winkel en productcategorie verschillen, laat het bedrijf weten. Sinds zondag zijn er problemen bij Albert Heijn door een hackaanval. Het bedrijf zette uit voorzorg diverse computersystemen uit. Die systemen worden langzaamaan weer opgestart. De Turkse politie heeft vanochtend een inval gedaan bij het hoofdkantoor van een tv-zender. Het gaat om Halk TV, een van de weinige Turkse omroepen die kritisch zijn op de regering. Het gebouw in Istanbul werd bestormd door honderden agenten. De uitzendingen zijn onderbroken en 11 mensen zijn opgepakt. Het Turkse Openbaar Ministerie verdenkt de voorzitter van de zender van omkoping en fraude. Die ontkent dat en spreekt van een politiek gemotiveerde zet. Het is al de 6e keer in bijna 2 jaar dat de Turkse autoriteiten een inval doen bij een kritische tv-zender. In de Kroatische stad Split zijn 18 Ajax-supporters aangehouden. Dat gebeurde op een terras in het centrum van de stad, melden Kroatische media. De politie zou bij de fans steekwapens hebben gevonden. Ajax speelt morgen in de Conference League tegen Hajduk Split. In een mortuarium in de Franse stad Toulouse is een lichaam gevonden dat al 14 jaar in een koelcel lag. Na de autopsie in 2012 werd het lichaam van de man vrijgegeven voor een begrafenis, maar zijn familie heeft zich nooit gemeld. Daarna moest de gemeente zich over het lichaam ontfermen, maar dat is niet gebeurd. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hey buurman.
3: Dag buurvrouw.
2: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
3: Dank je. Lekker hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
4: Wist u dat u ook voor werkkleding en werkschoenen bij Goossens Atomica in Hengelo moet zijn? Wij zijn het adres voor onder andere broeken, truien, overalls en jassen. Maar u vindt bij ons ook veiligheidskleding in de kleuren oranje en geel. En dit is RWS gekeurd. Wij verkopen de topmerken Havep, Sturvik, Tricorp, Gevavi en Griesport. Kom langs bij Goossens Atomica in Hengelo. Het adres waar service nog bovenaan staat. En laat u verrassen door het uitgebreide assortiment.
5: De Kovik, ook voor grondwerkzaamheden. Van het uitgraven van een vijver of het aanleggen van een oprit tot het complete grondwerk voor een bedrijfshal of weg. De Kovik, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovik, altijd vertrouwd.
6: Echte barbecuers kiezen voor vleesboerderij Garrison Utoli. Voor het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je uw pakket natuurlijk zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, servies bestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garrison in Tolly. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderij Garrison.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: OVP is het nieuwe inchecken in het openbaar vervoer. De opvolger van de vertrouwde OV-chipkaart. Reizen met trein, bus en tram kan eenvoudig met de OV-pas of de betaalpas. Voor iedereen die behoefte heeft aan meer informatie over de OVP of hulp nodig heeft bij het aanvragen van een OV-pas, is er het gratis OV-inloopspreekuur op vrijdag 23 oktober in de bibliotheek Oldershoven in Wehl. Tijdens dit spreekuur kunnen vragen worden gesteld aan OV-ambassadeurs. Zij kunnen meer vertellen over de verschillende vervoersbewijzen, abonnementen en helpen bij het overstappen op OVP. De OV-ambassadeurs nemen rustig de tijd om alle vragen te beantwoorden. Het spreekuur op vrijdag 23 oktober is van 2 tot half 4.
0: Radio Ideaal.

0: Nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. In Gelderland staakt het streekvervoer vandaag, waardoor veel bussen en mogelijk regionale treinen uitvallen. De NS rijdt wel volgens de normale dienstregeling. De vakbonden protesteren tegen verslechterende arbeidsvoorwaarden, zoals langere werkdagen, minder zeggenschap over roosters en lagere vergoedingen. Omdat onderhandelingen met werkgevers geen akkoord hebben opgeleverd, dreigen er tot aan kerst wekelijks stakingen te volgen. Wie vandaag met het openbaar vervoer reist, kan het beste online kijken op de reisplanner. Rijkswaterstaat heeft opnieuw eenrichtingsverkeer ingesteld op de Boven-IJssel tussen de IJsselkop en Zutphen door de lage waterstand. Sinds vanmorgen 9 uur mogen binnenvaartschepen alleen stroomopwaarts varen. Door minder regen dan verwacht is de waterdiepte weer onder de grens van 1,45 meter gezakt. Sluis Eefde blijft voor nu zonder beperkingen open. Rijkswaterstaat blijft de waterstanden controleren en past de maatregelen aan waar dat nodig is. De scheepvaart wordt op de hoogte gehouden via berichten aan de scheepvaart, de zogenoemde BAS-berichten. In Gelderland wordt het deze week opvallend warm voor oktober, met temperaturen tot 20 graden en volop zon op donderdag en vrijdag. Zeker in de Achterhoek is het volgens de voorspellingen realistisch dat deze temperatuur gehaald wordt. Een dagrecord zou een mogelijke 20 graden niet zijn. Het record van 15 oktober staat al sinds 1990 op 23,6 graden. Het record van 16 oktober is in handen van het jaar 2017. Er werd toen 24,4 graden gemeten. Door een stroomonderbreking in de studio van Lochem zijn de frequenties 107.9 en 105.8 van Ideaal Plus van 11 tot 1 uur vanmiddag niet te beluisteren. Ideaal Plus is in deze tijd nog wel te beluisteren via de online kanalen DAB Plus en via onze website. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn staat file tussen Barneveld en Stroe 7 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De

0: Radio Ideaal Agenda.
1: De boswachters van Gelders Landschap in Kastelen organiseren op zaterdag 24 oktober een spannende tocht door het donker op de Lochemse Berg. Normaal is de Lochemse Berg na zonsondergang gesloten, maar tijdens de nacht van de nacht, gedurende de laatste nacht van de zomertijd, maken we een uitzondering. Wandel mee in het donker en ontdek wat je hoort en ziet in het bos en op de top van de berg. Is het helder of schuilt de maan achter de wolken? Een unieke ervaring onder de nachtelijke hemel. Vooraf online reserveren is noodzakelijk. De start van de wandeling op zaterdag 24 oktober is om 19:30 en deze duurt circa 2 uur. Deelname kost €10 per persoon, donateurs betalen €5 per persoon op vertoon van een geldige geocard donateurspas. Tip van de boswachter: trek stevige schoenen aan. Deze wandeling is geschikt voor goede wandelaars vanaf 12 jaar. Bij slecht weer gaat de tocht niet door. De Nacht van de Nacht is een landelijke campagne van de Natuur- en Milieufederaties met als doel Nederland weer wat donkerder en duurzamer te krijgen. Kijk voor meer informatie en alle activiteiten op www.denachtvandenacht.nl. Meer informatie over de wandeling is te vinden op www.glk.nl/excursies en hier kunt u ook online reserveren.
0: Radio Ideaal

0: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
1: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Angewoon Weert.
2: Hewu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw.

0: samen.
1: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
2: En dat maakt het verschil in het veld.
1: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
3: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Kasper Meijer met het NOS Journaal. Albert Heijn verwacht dat alle distributiecentra in de loop van vandaag weer gebruikt kunnen worden. De reguliere leveringen van houdbare producten aan de winkels zijn weer opgestart. En het bedrijf zegt toe te werken naar het hervatten van de levering van vers producten. De beschikbaarheid van producten kan wel per winkel en productcategorie verschillen, laat het bedrijf weten. Sinds zondag zijn er problemen bij Albert Heijn door een hackaanval. Het bedrijf zette uit voorzorg diverse computersystemen uit. De systemen worden langzaamaan weer opgestart. Uit NIOD-onderzoek blijkt dat na de Tweede Wereldoorlog duizenden Nederlandse vrouwen in interneringskampen seksueel zijn misbruikt en gemarteld. Het waren vrouwen die een relatie hadden gehad met een Duitser of werden verdacht van collaboratie. Kort na de oorlog deden ze hun verhaal voor een parlementaire enquêtecommissie, maar hun getuigenissen kwamen nooit in het eindrapport. De Turkse politie heeft vanochtend een inval gedaan bij de tv-zender Halk in Istanbul. Er zijn 11 mensen gearresteerd en de uitzendingen zijn onderbroken. De inval heeft volgens justitie te maken met fraude, maar de voorzitter zegt dat het komt doordat de zender kritisch is op de Turkse regering. Het dolfinarium in Harderwijk moet het in de toekomst zonder dolfijnen doen. Het kabinet komt met een verbod op het fokken met wilde dieren dat over 2 jaar ingaat. Het dolfinarium hoeft niet dicht, want de 22 tuimelaar dolfijnen die er nu al zijn, mogen er blijven. De shows met dolfijnen gaan ook door. Het dolfinarium is het niet eens met het besluit en wil in gesprek met staatssecretaris Erkens. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan wordt het nog wat warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerenzoekstalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
7: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd.

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn gaat Woprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woprijs.nl. Dijk maar weg.
2: Wie heeft jullie geholpen met die nieuwe waterinstallatie?
0: Verheij uit Toldijk laten komen.
2: Rijden die met die blauwe werkbusjes?
0: Ja, en naast watertechniek doen ze ook installatiewerk en elektra. Die jongens kunnen alles.
2: Handig, want ik kan nog wel wat hulp gebruiken hier.
0: Mooi, zij ook.
3: Verheij Toldijk, sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Verheij Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheijtoldijk.nl.
4: Zin in een lekkere snack op elke plek? Dan moet je bij ons zijn. WD Snacks en Frietjes in Zelhem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op wdsnacks.nl.

0: Radio Ideaal. Vertrouwd dichtbij. In de Achterhoek. In de Achterhoek.
1: The rays of sun burn on my skin. As flowers start to bloom again.
0: Radio Ideaal. Vertrouwd dichtbij. In de Achterhoek. In de Achterhoek.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Woensdag 21 oktober vanaf 10 uur organiseert Natuurbegraafplaats Schapemeer een wandeling speciaal voor kinderen. Vraag jij je ook wel eens af waar de kaboutertjes wonen en zouden ze te vinden zijn als we goed zoeken? Misschien moeten we daarvoor eerst op zoek naar paddenstoelen. Ze zijn namelijk niet zomaar in het bos te vinden. Elke paddenstoel heeft een eigen taak, van opruimen tot helpen. Daar vertellen medewerkers tijdens de wandeling graag meer over. Natuurbegraafplaats Schapemeer in Vorden ligt in een bosrijk gebied met dennen, beuken, eiken en berken. Een ideale plek om allerlei soorten paddenstoelen te ontdekken. Samen gaan kinderen en begeleiders op onderzoek uit. Welke paddenstoelen komen ze tegen? Zijn ze eetbaar of juist giftig? En zijn het opruimers of profiteurs? Misschien ontdekken ze zelfs hoe paddenstoelen samenwerken met bomen en het bos. Na afloop van de wandeling staat er koffie, thee of limonade met iets lekkers klaar. De wandeling gaat over onverharde paden, dus stevige schoenen aantrekken wordt aanbevolen. De organisatie hoort graag hoeveel kinderen en begeleiders er meegaan. Aanmelden kan via de website van Schapemeer.
0: Radio Ideaal.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Liefhebbers van folkloristische dans zijn op zondag 18 oktober van harte welkom tijdens een open dansmorgen van folklorengroep Oost-Nederland. De groep nodigt zowel ervaren dansers als mensen die nog niet eerder folkloristisch hebben gedanst uit om vrijblijvend kennis te maken met de vereniging. De folkloregroep Oost-Nederland werd in 2020 opgericht en bestaat uit ervaren dansers en muzikanten uit de Achterhoek en Twente. De groep heeft als doel de Nederlandse folklore ook buiten de landsgrenzen uit te dragen. Dat gebeurt onder meer door deel te nemen aan internationale folklorefestivals en uitwisselingen. Tijdens de open dansmorgen kunnen belangstellenden ervaren hoe het is om deel uit te maken van zo'n groep. Er wordt gedanst, kennis gemaakt en aandacht besteed aan nieuwe choreografieën. Wie graag danst en het leuk vindt om nieuwe dansen te leren, is van harte welkom. Ook muzikanten kunnen zich aansluiten. De groep is op zoek naar mensen die een instrument bespelen dat goed past bij Nederlandse folklore. Belangstellenden hoeven niet per se met een vaste danspartner te komen. Dansparen zijn uiteraard zeer welkom, maar ook individuele dansers kunnen zich aanmelden. De open oefenmorgen vindt plaats zondag 18 oktober van 10 tot 12 uur in Dorpshuis Het Onderschoer in Barchem. Wie nieuwsgierig is geworden naar de folklorengroep Oost-Nederland en graag eens wil kennismaken, kan geheel vrijblijvend komen kijken of meteen een dansje meedoen. Aanmelden kan via folk.oost-nederland@hotmail.com.
0: Radio Ideaal.

0: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Een uitvaart is geen dag uit het leven, maar een heel leven in één dag. Daarom verdient die dag alle aandacht. Na een overlijden komt er veel op je af. Christina luistert, staat naast je en neemt je stap voor stap mee. Met rust, aandacht en één vertrouwd gezicht. Uitvaartbegeleiding Christina. Laat het afscheid passen bij het leven. Uitvaartchristina.nl.
2: De herfst is begonnen. Tijd om je interieur op te fleuren met warme kleuren en prachtige bloemen. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en ontdek de magie van het seizoen.

0: Wisseling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Ook kinderen hebben hun herinneringen. Een tekening voor oma, iets moois op de kist voor opa. Christina geeft ook kinderen ruimte om op hun eigen manier afscheid te nemen. Uitvaartbegeleiding Christina. Uitvaartchristina.nl.
2: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
3: Het is weer oktober woonmaand bij Ons Denk Meubelen. Dat betekent elke vrijdag en zaterdag tentverkoop. Met kortingen tot wel 50% op showroommodellen. En direct leverbaar. Tevens 10% korting op de nieuwe collectie meubelen. Graag tot ziens bij Ons Denk Meubelen in Hengelo, Gelderland.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Casper Meijer met het NOS Journaal. De scheepvaart op de IJssel mag tussen de IJsselkop en Zutphen sinds vanochtend opnieuw maar één kant op varen, vanwege de lage waterstand. Schepen moeten daardoor weer zo'n 300 kilometer omvaren. Afgelopen maandag werd het eenrichtingsverkeer nog opgeheven, maar doordat er minder regen is gevallen dan verwacht, is de waterstand weer onder de grenswaarde gedaald. Dat meldt Rijkswaterstaat. De verwachting is dat het waterpeil de komende dagen nog verder daalt. Uit NIOD-onderzoek blijkt dat na de Tweede Wereldoorlog duizenden Nederlandse vrouwen in interneringskampen seksueel zijn misbruikt en gemarteld. Het waren vrouwen die een relatie hadden gehad met een Duitser of werden verdacht van collaboratie. Kort na de oorlog deden ze hun verhaal voor een parlementaire enquêtecommissie, maar hun getuigenissen kwamen nooit in het eindrapport. Bij de herdenking van een overleden lokale politicus in Zuid-Afrika heeft een man het vuur geopend. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven. 3 andere aanwezigen raakten gewond. Volgens lokale media werd de herdenking in een township in de buurt van Johannesburg gisteravond georganiseerd voor een overleden vrouwelijke politicus. Zij zou bij een schietpartij eerder deze maand om het leven zijn gebracht. Lorena Wiebes is voor het 3e jaar op rij wereldkampioen geworden op het onderdeel Scratch. Dat is een soort massastart met 40 rondes. Wiebes zorgt ermee voor de eerste wereldtitel voor Nederland op het WK baanwielrennen in Shanghai. Dat nog tot en met zondag duurt. Later vanmiddag doen ook de mannen teamsprinters een gooi naar goud. De vrouwen hebben zich op het onderdeel teamsprint niet geplaatst voor de finale en prolongeren hun wereldtitel niet. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
6: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelings Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelingsschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
1: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo, Gelderland.
7: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Knock out.
8: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Amfion in Doetinchem staat tijdens de Nationale Kindertheaterweek van 17 tot en met 25 oktober in het teken van jonge theaterliefhebbers. Tijdens een tweedaagse cultuurexpeditie op 19 en 20 oktober kunnen ze het theater op een bijzondere manier ontdekken. Tijdens de cultuurexpeditie ontdekken kinderen van 7 tot en met 12 jaar in 2 dagen de wereld van theater, dans, circus, musical en film. Samen werken ze aan een eigen creatief verhaal. De expeditie wordt afgesloten met een bezoek aan de voorstelling Beuk van Kim van Zeben. De cultuurexpeditie vindt plaats op maandag 19 oktober van 10 tot 4 uur en dinsdag 20 oktober van 12:30 tot 5 uur. Deelname kost €25 per kind en dit is inclusief theatervoorstelling. Opgeven kan via amfion.nl/kindertheaterweek. Naast zelf maken en ontdekken kunnen kinderen tijdens de Nationale Kindertheaterweek ook samen met hun gezin naar het theater. Amfion heeft 3 jeugdvoorstellingen op het programma staan. De Waanzinnige Boomhut van 78 verdiepingen op dinsdag 20 oktober om 1 uur. Beuk op dinsdag 20 oktober om 4 uur. En de Proefkeuken en de WC van de Tijd op zondag 25 oktober om 3 uur. Op de website van Amfion is alle informatie te vinden.
0: Radio Ideaal.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. In Gelderland staakt het streekvervoer vandaag, waardoor veel bussen en mogelijk regionale treinen uitvallen. De NS rijdt wel volgens de normale dienstregeling. De vakbonden protesteren tegen verslechterende arbeidsvoorwaarden, zoals langere werkdagen, minder zeggenschap over roosters en lagere vergoedingen. Omdat onderhandelingen met werkgevers geen akkoord hebben opgeleverd, dreigen er tot aan kerst wekelijks stakingen te volgen. Wie vandaag met het openbaar vervoer reist, kan het beste online kijken op de reisplanner. Rijkswaterstaat heeft opnieuw eenrichtingsverkeer ingesteld op de Boven-IJssel tussen de IJsselkop en Zutphen door de lage waterstand. Sinds vanmorgen 9 uur mogen binnenvaartschepen alleen stroomopwaarts varen. Door minder regen dan verwacht is de waterdiepte weer onder de grens van 1,45 meter gezakt. Sluis Eefde blijft voor nu zonder beperkingen open. Rijkswaterstaat blijft de waterstanden controleren en past de maatregelen aan waar dat nodig is. De scheepvaart wordt op de hoogte gehouden via berichten aan de scheepvaart, de zogenoemde BAS-berichten. In Gelderland wordt het deze week opvallend warm voor oktober, met temperaturen tot 20 graden en volop zon op donderdag en vrijdag. Zeker in de Achterhoek is het volgens de voorspellingen realistisch dat deze temperatuur gehaald wordt. Een dagrecord zou een mogelijke 20 graden niet zijn. Het record van 15 oktober staat al sinds 1990 op 23,6 graden. Het record van 16 oktober is in handen van het jaar 2017. Er werd toen 24,4 graden gemeten. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

0: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24 uur deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het allemaal.
1: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij een Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
2: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronckhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronckhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Casper Meijer met het NOS-journaal. De politie heeft 3 mensen opgepakt in het onderzoek naar de dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Het gaat om een 18- en een 19-jarige man en een minderjarige jongen. Afgelopen maandag werden ook al 2 mannen aangehouden. In juli werd in de avond een 18-jarige man uit Rotterdam doodgeschoten in Nijmegen. De aanleiding voor het schietincident wordt nog steeds onderzocht. Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel en tbs tegen een man die wordt verdacht van het doodsteken van zijn vrouw in Lent. De 52-jarige Danny C. zou zijn vrouw 25 keer hebben gestoken. Volgens het OM was het een vooropgezet plan. De verdachte zegt dat hij zich er niets van kan herinneren. Danny C. had eerder al een huis- en contactverbod gekregen vanwege huiselijk geweld. De Groningse oud-burgemeester Koen Schuiling moet nog steeds een boete betalen voor masturberen in zijn auto. Dat oordeelt het gerechtshof. De boete is €250. Dat is hetzelfde bedrag dat Schuiling eerder opgelegd kreeg door de rechtbank. De oud-burgemeester heeft zelf altijd volgehouden dat hij niet aan het masturberen was en ging daarom in hoger beroep. De zaak tegen Schuiling kwam aan het rollen nadat een vrachtwagenchauffeur zei dat hij de burgemeester zag masturberen vanuit zijn cabine. Schuiling zelf zegt dat hij buikpijn had, daarom zijn riem had losgemaakt en over zijn buik wreef. De mannen teamsprinters hebben op de WK baanwielrennen in Shanghai goud veroverd door in de finale Australië te verslaan. De mannen werden ook al Olympisch kampioen in 2021 en 2024. Eerder op de dag werd Lorena Wiebes voor het 3e jaar op rij wereldkampioen op het onderdeel scratch. Dat is een soort massastart met 40 rondes. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De Covic, ook voor transport. Van het vervoeren van zand en grind of sloopafval tot oud ijzer of vele soorten gebroken puin. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Jinx Reloaded treedt op bij Podium Doesburg. Een optreden van rockband Jinx Reloaded is een feest der herkenning. De vier door de wol geverfde oude rotten in het muziekvak deden ervaring op in bands als The Yips, Exodus, The Bluesbreakers bij Benny Jolink, The Underdogs en anderen. Het repertoire omvat naast rock uit de jaren 60 en 70 ook toppers van vandaag. Zoals werk van bijvoorbeeld Joe Bonamassa. In een theaterconcert bij Podium Doesburg op zaterdag 17 oktober laten de heren horen hoe een echte coverband klinkt. Het optreden begint om 8 uur, de toegang is €7,50 en tickets zijn verkrijgbaar via de website van Podium Doesburg.
0: Radio Ideaal.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
2: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
3: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
2: In dat geval, Schoenmode Hermans.
1: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo, Gelderland.
4: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
3: Bij Schoenmoeder Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
5: Wilt u een topspeler van uw automaat? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
6: Een winterjas, een vest, betaalbaar en ook voor grote maten? Een zeer uitgebreide najaarscollectie? Kjellvik, Bjørnsen, Newstar, Blue Seven, Brahms Paris? Dat vind je bij Goossens Atomica. Goossens Atomica. Het bedrijf waar service nog bovenaan staat.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het wordt weer moeilijker om een nieuwe school op te richten. In 2021 was de wet juist versoepeld, maar dat leidt ertoe dat er veel scholen zijn begonnen met enkele leerlingen, zoals de Renaissance School van Forum voor Democratie in Almere. De Tweede Kamer is daar kritisch over en daarom gaat staatssecretaris Thielen de regels nu weer aanscherpen. Uit NIOD-onderzoek blijkt dat na de Tweede Wereldoorlog duizenden Nederlandse vrouwen in interneringskampen seksueel zijn misbruikt en gemarteld. Het waren vrouwen die een relatie hadden gehad met een Duitser of werden verdacht van collaboratie. Kort na de oorlog deden ze een verhaal voor een parlementaire enquêtecommissie, maar hun getuigenissen kwamen nooit in het eindrapport. De politie heeft opnieuw verdachten opgepakt wegens het dodelijke schietincident tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Een man van 18 uit Rotterdam werd toen doodgeschoten. De verdachte die dezelfde avond werd aangehouden werd een dag later weer vrijgelaten. Er zijn nu een 18- en 19-jarige aangehouden en een minderjarige. Donateurs hebben al 700.000 euro bijeengebracht om de zeehondenopvang en het Waddencentrum in Lauwersoog te redden. Maandag werd bekend dat het centrum bijna failliet is, doordat de bouwkosten uit de hand liepen en de bezoekersaantallen tegenvallen. 7 ton is nog niet genoeg om een faillissement af te wenden, maar het Waddencentrum heeft nu wel weer hoop. Voor de Turkse kust zijn de resten van een schip gevonden van ongeveer 4500 jaar geleden, uit de vroege bronstijd. Van het hout is niets meer over, maar meer dan 30 aardewerken potten en kruiken die aan boord waren zijn goed bewaard gebleven. De vondst wordt beschouwd als het oudste gevonden scheepswrak ter wereld. Het weer. Vanavond wordt het overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerzoekstalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
9: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
2: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woprijs.nl. Tijd maar weg.

0: Is muziek. Goedenavond. Welkom bij het politiek en culturele programma van Radio Ideaal voor de gemeente Lochem. Mijn naam is Thea Lusink en samen met technicus Dick Klein-Geltink verzorgen wij vanavond dit live programma. We luisterden net naar het nummer Bookends van Simon & Garfunkel. En dit sluit mooi aan bij de rest van dit programma, want vanavond praten we met Willem Stottelder. Hij is schrijver, deelnemer aan de Dag van de Achterhoekse Schrijvers en hij is onder meer trouwambtenaar voor de gemeente Lochem. Met hem praten we voornamelijk over deze zaken. Willem, welkom in ons programma.
1: Dankjewel.
0: Voordat we het over de net genoemde zaken met je gaan hebben, eerst Almen, hè? Jouw woonplaats.
1: Ja.
0: Als ik zeg Almen, wat zeg jij?
1: Super. Ik ben zeg maar geboren in Zeeuwent. Toen heb ik in Utrecht gewoond, toen in Deventer en toen in Lochem en toen in Almen. En ik voel in Almen dat wat ik in Zeeuwent ook had. Dat ik deel was van het dorp. Dat heb ik niet gehad. In Lochem heb ik ook niet gehad. In Deventer, dat spreekt vanzelf. Maar in Almen, ja, de land ik weer. Ik woon daar nu 10 jaar met veel plezier.
0: Ja, en als ik bij jou in Almen op bezoek zou komen, hè, en wat laat je mij als eerste van het dorp zien? Hè? Wat vind je het meest aansprekende? En ja, natuurlijk nadat ik eerst jouw boot annex B&B heb bewonderd. Hè, daarna.
1: Ja.
0: Wat gaan we daarna doen?
1: Ja, ik woon aan de kanaal, dus buiten het dorp. Maar het dorp, het kerkje is fantastisch. Ik heb daar een paar keer de klok mogen luiden. Dat gebeurde toen de buurman overleed en toen mijn dochter trouwde. Hoe leuk is dat? Waar kun je dat nog gewoon aan een touw hangen bij zo'n gelegenheid?
0: Dus het kerkje.
1: Het kerkje, maar ook het dorpsplein met een school erbij. Het is echt prachtig.
0: Ja, nou, interessant. Wie weet. Verder doe je heel veel verschillende dingen. Hè? Als ik jou op Google zoek, dan krijg ik resultaten als internationaal spreker, moderator, coach, analist rond creativiteit en drijfveren. Hoe stel jij jezelf voor? Wie is Willem Stottelder uit Almen?
1: Ja, nou ja, het is ingewikkeld.
0: Als jij met iemand kennis maakt, wat zeg je dan?
1: Nou, boerenzoon, daar begin ik meestal mee. En dat ik altijd dingen doe waar ik zin in heb. En ik kan iedereen dat aanraden, dat als je iets leuk vindt, dat je het gewoon doet. Dat is niet voor niks dat je dat leuk vindt. En ja, bij mij wisselt dat dan om de aantal jaren. En sommige dingen sluit ik dan ook weer af. Zoals Spulletjesdag in Lochem, daar ben ik ooit mee begonnen. En na 5 jaar dan denk ik, ja, genoeg. Next. En dan gaat het gewoon door. Dat vind ik prachtig dat het doorgaat.
0: Ja.
1: Maar dan, en net ook dat boekje waar we zo straks misschien nog over gaan hebben. Ja, dat wordt op enig moment, raak je zwanger van een verhaal en dan moet het eruit.
0: Ja.
1: Zo gaat het ongeveer. Ja.
0: En wat je zegt, Next, hè, dat is dus ook onder andere de Achterhoekse Schrijversdag, die aanstaande zaterdag plaatsvindt. Van 1 tot 3, georganiseerd door de Bibliotheek Doetinchem, locatie IJsselkade 13. En de toegang is gratis. Dit initiatief komt van schrijver Agnes Westerhof. En ruim 20 Achterhoekse schrijvers, hè, waaronder dus Willem Stottelder uit Almen, presenteren hun boeken aan een eigen tafel. Bezoekers kunnen rondlopen, nieuwe boeken ontdekken en rechtstreeks met de auteurs praten. Het aanbod loopt uiteen van romans en mooie, spannende en verrassende verhalen tot literaire fictie, science fiction en Engelstalige boeken voor jongvolwassenen. Het draait om het ontdekken van en kennismaken met schrijvers uit de eigen omgeving. He, jij bent een van de Achterhoekse deelnemers schrijvers en jij bent ook een echte Achterhoeker, dat vertelde je net, he, geboren en getogen. Vertel eens, wat is het voor evenement? Hoe is dit ontstaan en heb jij ook een rol hierin gehad?
1: Nou, weinig. De try-out, zal ik maar zeggen, die was vorig jaar door Agnes georganiseerd. En ik had net een boekje geschreven, de inkt was nog niet droog. En ik dacht, goh, zal ik wel of zal ik niet? Dus ik bel op. En in 1 keer was ik schrijver. Was ik nooit geweest. Ik had wel een boekje gemaakt, maar zwaar. Ik ben apetrots op, natuurlijk geweldig. Maar dat ik dan in 1 keer schrijver was. En dus op de Achterhoekse Schrijversdag mocht staan. Dus dat vond ik best wel bijzonder. Voor het eerst dat ik over mijn product sprak met collega's schrijvers. Over hun boeken. Ik voel me ook niet 100% schrijver. Het komt voorbij en kennelijk kan ik het, want mensen zijn er heel blij mee met wat ik op papier heb gezet. Ik ben gek op verhalen. En ik vind het mooi dat de bibliotheek van Doetinchem dat nu overneemt. Want daar haal je verhalen en daar hoor je verhalen. Dat heb je ook met al die schrijvers, die hebben verhalen en die moeten ze kwijt. En je hebt lezers en je hebt luisteraars. Net als bij radio heb je luisteraars nodig, dan wordt het prachtig.
0: Ja.
1: Dat moet meer gebeuren, nog steeds vaker, ook op straat. Mensen moeten elkaar aanspreken.
0: Ja, daar zit de spotjes hè, van Postbus 51 van gisteren.
1: Ja, maar daar zit de samenhang van de samenleving, zeg maar.
0: Ja, ja. Jouw bijdrage is, hè, je vertelt het al, je gaat presenteert onder andere jouw boek hè, uit 2025, Alle Zielen, onder de pseudoniem van Oegnar Wedendorf. Waarom gebruik je een pseudoniem?
1: Het is een absurdistisch verhaal. Maar het is wel in een context geschreven. Het gaat wel over een werkelijkheid die zich voltrekt. En ik zelf hoef daar niet een figurant in te zijn. Dat is één. Maar ik zou het ook jammer vinden als mensen denken... oh, maar dat is vast, die bedoelt dan die. Of het is dan daar gebeurd. Dat zou jammer zijn, omdat het... Ik wil dat aan de verbeelding overlaten. Want het gebeurt overal. Hè. Zeg maar, gaat over het feit dat de kerken leeg zijn gestroomd. Maar dat is niet alleen in de Achterhoek. Dat is overal. En als ik mijn naam eraan koppel, dan wordt het lokaal. En dat...
0: Ja, maar goed, het boek wordt omschreven als inderdaad humoristisch, absurd. Volgens mij zit er ook wel nog enige kritiek in. Op de kerk, op het geloof, de groepsgedrag.
1: Ja, kritiek, het is het waarnemen. Het is niet kritiek, het is een realiteit dat mensen niet meer te kerken gaan. Ik kan dat vertellen, ik was vroeger mezienaar, er zaten de kerken vol. En dan niet één keer, maar 4, 5 keer in het weekend. Ik wist niet anders dat dat het was. Toen ben ik wat minder kerkelijk me gaan gedragen. Totdat ik, en dat is nu 10, 15 jaar geleden, met mijn schoonmoeder naar Alle Zielen ging. En ik kom in de kerk en daar zitten 14 mensen. En die zitten verspreid in de kerk, 14. En ik denk, waar zijn al die anderen? Ik wist het niet. En dat heb ik na de dienst aan mijn schoonmoeder gevraagd. Die zegt, ja, die zijn of overleden, of die komen niet meer te kerken. En dat vond ik eigenlijk best wel een gewaarwording. Dat ik denk, waar zijn al die mensen dan? In een groot gebouw, midden in een dorp. En daar gebeurt dus niks meer.
0: Ja, en dat... Ja, dus dat heb jij dus ook bewust gekozen als decor. Hè, de kerk en de religieuze gemeenschap. Wil je daar aandacht voor vragen? Of is het gewoon wat jij zegt, nou dat heb ik, dat observeer ik.
1: Ik observeer dat. Ik bedoel, je kunt er niet tegen zijn. Het is wat gebeurt. Oh, sorry. Het is wat gebeurt.
0: Ja.
1: En, maar ik vind het wel boeiend genoeg. En ik kreeg... van mensen die het hebben gelezen terug in één keer... van, goh, maar jij weet wel veel van hoe het in de kerk eraan toe ging. Daar was ik mezelf niet van bewust... maar ik ben wel, zeg maar, 10 jaar lang misdienaar geweest. Dus ja, dan kom je er wat vaker.
0: Ja.
1: En ik was ook wel onder de indruk van de ceremonie... met name de begrafenissen. Ik vond ze geweldig in het Gregoriaans... in een groot orgel en wierook en wijwater. En dan liep je als klein manneke van jaar of 8... liep je dan voor zo'n stoet uit. Ik vond dat prachtig.
0: Ja.
1: En dat is weg. Het hele ceremoniële is weg uit de samenleving. Ja. En dat vind ik wel jammer. Het is allemaal nu mathematisch, zeg maar.
0: Ja.
1: Het is,
0: En je hebt het over het fictieve dorp Roldrent.
1: Ja.
0: Is dat zieuwend of is dat... Of lijkt het niet...
1: Daar kan ik geen mededelingen over doen.
0: Nee, dat wil je...

0: geworden en je wordt nu schrijver genoemd. Heb je ook een voorbeeld, iemand waar je veel bewondering voor hebt, een schrijver die jou mede gevormd heeft, jouw manier van schrijven? Of?
1: Nou, niet bij voorbaat. Ik moet even dat verhaal afmaken van mijn schoonmoeder. Dus ik heb aantekeningen gemaakt, want die dienst interesseerde me niet. Hè? Dus met alle zielen heb ik dat gevraagd waarom het allemaal zo was. En toen bedacht ik mij, maar dat is toch gek. Stel nu dat we met z'n 14, we zaten met z'n 14 in die kerk, dat we er niet meer uit kunnen. Dat het is. Wat dan? Dat je dan zegt, zijn wij dan uitverkorenen? Of wat is dat dan? Want dat gevoel bekroop mij dat je het wordt zo schaars. En wat gebeurt er dan als er zo'n kerk uit de samenleving verdwijnt? Als geloof verdwijnt het, maar als gemeenschap. Hè, want je gaat rondom een kerk, heb je een gemeenschap. En het gebouw zelf. Alles komt in een soort van verval. En wat komt ervoor terug?
0: Dat was dus eigenlijk al misschien het ontstaan van het boek.
1: Ja, dat klopt. En, ja. Ik heb toen iets bedacht, dat kon op een A4'tje. En dat heeft vervolgens 10 jaar lang ergens geslingerd. En ja. Geen tijd, totdat ik er steeds meer gevoel bij kreeg. En wat ik zo straks al zei, dat je voelt dat je een soort zwanger bent van een verhaal. Dat je nog niet weet hoe dat afloopt. Dat vond ik een geweldige gewaarwording. Je begint, maar je weet niet waar het heen gaat. Ja. Je weet wel ongeveer wat je ingrediënten bij elkaar hebt, maar je weet nog niet.
0: Zeg
1: maar,
0: jij wist toen je begon met het boek schrijven, wist jij ook nog niet hoe het ging eindigen?
1: De laatste alinea wist ik. Ik wist de eerste alinea, dat heb ik net zo met hem weer verteld, en ik wist de laatste.
0: Okay.
1: En wat er tussenin gebeurt, ik had geen flauw idee.
0: Okay. En heb je zelf ook een boek wat jouw lievelingsboek is, of waarvan je denkt van, god, dat had ik wel zelf willen schrijven of zo?
1: Nou ja, ik vind Bomans vind ik geweldig, Godfried Bomans. Daar hou ik wel van. Ik vind ook wel Kafka. Dus allemaal een beetje wonderlijke zinnen. Mooie taal. Gebeurt veel. Niet afvragen of het er wel per se kan. Niet saai. Er gebeurt altijd iets onverwachts. Dat je denkt van, hè? En dat je even terug moet bladeren en denkt, oh, kan dat ook nog? En dat je daarmee, zeg maar, wordt ontvoerd in zo'n boek, dat je het kopje ondergaat.
0: Ja.
1: Dus die fantasie, en dat mag er wel in.
0: Ja, ja, en nu weer iets, iets meer in de nuchtere toestand van vandaag. Achterhoekse gemeenten, hè? En dan praat ik over Lochem in het bijzonder. Hebben die nog bemoeienissen met deze Achterhoekse Schrijversdag? Financieel of anders?
1: Niet dat ik weet. Faciliterend. Niet dat ik weet. Ik denk dat het, gok ik, maar ik heb er hun niet over gesproken. Ik denk dat de bibliotheek Doetinchem dat gewoon in haar opdracht heeft staan, dat zij mensen verhalen moet geven en boeken moet laten lezen, het lezen moet bevorderen. Dan is dit eigenlijk een logisch gevolg. De vorige keer was het nog dat in een dorpshuis in Varsseveld, en dan maar hopen dat er wat van komt. En nu is eigenlijk, heb je al rugwind, want ja, daar komen op die zaterdag komen mensen die graag boeken lezen, die nieuwe boeken willen zien, die schrijvers willen ontmoeten. Ja, die komen.
0: Ja.
1: De gemeente Lochem, geloof ik niet dat die daar in zitten, maar het kan hun wel sieren zeggen, oh, we gaan ook een keer gastheer zijn van zo'n evenement.
0: Ja, nou, misschien is dit dan wel de uitnodiging. Maar vind je überhaupt eigenlijk dat bibliotheken of de gemeentes in het bijzonder meer ruimte moeten bieden aan schrijvers uit de eigen streek? Of denk je zoiets van, ja, maar dat behoort bij je eigen ondernemerschap?
1: Tuurlijk, het hoort bij mijn eigen ondernemerschap. Ik schrijf ook niet voor de Achterhoek, zeg maar. Dus in die zin ga ik ook vreemd. Hè? Dus het is niet dat je denkt van, nou, dat moet dan in dit clubje passen. Maar in zijn algemeenheid, zeg maar, stimuleren van verhalen en van verhalen vertellen. We gaan zo straks nog over bruiloft en rouwpartijen hebben. Daar gaat het ook over verhalen. Het gaat altijd over verhalen.
0: Ja.
1: En
0: ja.
1: Dat mag altijd gestimuleerd worden.
0: Ja, oké. Okay. Nog even, hè? Zaterdag 17 oktober van 11 tot 3, georganiseerd door de Bibliotheek Doetinchem. Locatie IJsselkade 13, toegang gratis. Waarom zouden de mensen uit Doetinchem en omstreken daarheen moeten gaan? Wat hoop je te bereiken met deze dag?
1: Ik heb heel weinig ervaring met deze dingen. 1 keer dus eerder gedaan in Varsseveld, een jaartje geleden. Ik vind het enerzijds fantastisch dat je daar met je eigen boekje mag staan. Dus een soort voorrecht van, goh. Maar het is ook, het geeft een mooie energie. Er gebeurt iets. Er is iets wat

0: wat brandt. En ook, dat merk ik ook als mensen een boek pakken, dat ze denken van, goh, maar nu wil ik het weten. Het is een soort liefde die daar dan speelt. Er komt niet iemand die eigenlijk liever gaat voetballen, zeg maar. Misschien ook wel voetballen, maar niet op dat moment. Dan komen ze allemaal voor het lezen voor de boeken. En dat geeft een hele mooie, mooie energie. En ik heb straks een hele mooie aanbieding in Doetinchem. Dus ik denk dat ze allemaal maar moeten komen.
1: Ja.
0: Ik heb dat in een heel mooi doosje gestopt.
1: Ja.
0: En op, moet ik ook nog even zeggen, 100% AI-vrij. Dus ja. Alles met hart en ziel is het gemaakt.
1: Sowieso de moeite waard om alleen voor jou aan het doen te komen. Kortom.
0: Dan ga ik niet zeggen, ook als ik er niet ben, zou ik dat sowieso doen. Grijp je kans en ook überhaupt verhalen, weet je, graag verhalen vertellen. Als ik nog even mag, in 27 november in Almen is er een festival over lokale verhalenvertellers. Dus als je denkt, joh, maar ik ben lokaal als het om Almen gaat, of in een kleine omgeving en ik heb ook een verhaal, of ik ben verteller, kom dan de 27e. Festival overal Almen, dan moet je kunnen googlen. En we hebben dit jaar ook al een festival gehad, maar dat was niet lokaal. Ook in Almen met professionele vertellers. Er is een prachtig poëziefestival in Exel. Dat komt allemaal nu uit de grond. En er is in de maak, maar dat is een geheim, de dichterroute Staring-Komrij. Dus van Almen naar Winterswijk.
1: Aha.
0: En dan gaat, nou, dat wordt met stenen, met gedichten geplaveid, zeg maar. Dat is, maar dat duurt nog even. Dat kan al een paar jaar duren, maar
1: daar, ben jij
0: daar
1: ook,
0: gaat het over.
1: Daar ben jij ook mee bezig.
0: Ja.
1: Ja.
0: En ik ben niet de enige. Dat zijn al die mensen die boeken schrijven, die willen.
1: Nou, benieuwd. Klinkt heel goed. We gaan luisteren naar muziek. Jij, we vragen onze gasten altijd om één of twee nummers zelf uit te zoeken. Jij hebt het nummer Mens durft te lezen, te leven in de oorspronkelijke versie van Dirk Witte uitgezocht.
0: Ja.
1: Een bijzondere keuze of niet? Wat vind jij?
0: Nou, dat is een lied uit 1917, 110 jaar geleden, zeg maar, heeft Dirk Witte dat geschreven. En ik denk dat de meeste mensen hem kennen van Willy Alberti of van Ramses Shaffy of van Wendell Snijders. Het is een verhaal. En dat verhaal geldt nog steeds. Dus ook muziekstukken zijn verhalen. En die verhalen die komen altijd, gaan de wereld in. En mensen luisteren ernaar en die doen er wat mee. En dat vind ik dan mooi. En daarom denk ik ook dat eer wie eer toekomt, ja, dat dan de allereerste, Dirk Witte, in 1917 dit lied zong.
1: Nou, daar gaan we nu naar luisteren.
2: Je leeft maar heel kort, maar een enkele keer. En als je straks anders wilt, kun je niet meer. Mens durft te leven. Vraag niet elke dag van je korte bestaan.

De mensen bepalen de kleur van je das, de vorm van je hoed en de snit van je jas en van je leven. Ze wijzen de paadjes waar langs je mag gaan en roepen, oh foei, als je even blijft staan. Ze kiezen je toekomst en kiezen je werk. Ze zoeken een kroeg voor

De mensen, ze schrijven je leefregels voor. Ze geven je raad en ze roepen in koor. Zo moet je leven. Met die mag je omgaan, maar die is te min. Met die moet je trouwen, al heb je geen zin. En daar moet je wonen, dat eist je fatsoen. En je wordt genegeerd.

Het leven is heerlijk, het leven is mooi. Maar vlieg uit in de lucht en kruip niet in een kooi. Mens, durf te leven. Je kop in de hoogte, je neus in de wind. En lap aan je laars hoe een ander het vindt. Hou een hart vol van warmte en van liefde in je borst.

0: We zijn weer terug in het politiek-culturele programma van Radio Ideaal voor de gemeente Lochem. Met als gast schrijver, trouwambtenaar en nog veel meer Willem Stottelder. Willem, je hebt aangegeven dat je ook trouwambtenaar bent, hè, bij de gemeente Lochem. Wat houdt deze baan in? Hoe werkt dat binnen de gemeente Lochem?
1: Mensen trouwen of gaan een partnerschap aan. Daarvoor moeten ze bij de gemeente zijn. De gemeente heeft een website, daar staan videofilms op van ambtenaren. Want je hebt een ambtenaar van de burgerlijke stand nodig. En dan kan je er eentje uitkiezen naar je smaak. En dan gaat het om de agenda, van op welke dag ga je dan trouwen en past het dan. En heb je een locatie, dat is eigenlijk vraag 2. Want die beide heb je nodig om de gemeente verder te helpen, want die willen op die datum, die plek, zeg maar reserveren, want dan is het op dat moment is het eigenlijk openbaar terrein. Dus dan wordt, als ik daar dan ben ik eigenlijk de chef, ook al is bij iemand op het erf. De gemeente heeft dat bepaald, dat ik als ambtenaar daar mag zeggen.
0: Thea, ben je buitengewoon ambtenaar, hoe heet dat?
1: Ja, buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.
0: Ja, ja.
1: Dat ben ik.
0: Oh, en dat betekent dat dus dat jij op dat moment daar de baas bent op die locatie?
1: Ja, ik ben niet altijd de baas, alleen maar daar op dat moment, maar ook verantwoordelijk. Dus als er dan iemand binnenkomt die protesteert tegen het voorgenomen huwelijk, dan mag ik die niet de toegang weigeren. Niemand mag dat. En dan moet ik eigenlijk optreden. En als het dan anders gaat, dan moet ik zeggen: jongens, ik kan mijn werk niet doen. Ik stop ermee. Plan maar een nieuwe datum. Is dan nooit voorgekomen, maar dat zou eigenlijk kunnen.
0: Ja, ja.
1: En dus ik heb dat één keer bijna gehad in COVID-tijd. Dat er dan te veel mensen zouden zijn geweest. En ik ga die mensen niet tellen. Maar als ik echt het vermoeden heb van nou, dit is niet goed. Dan zou ik eigenlijk verantwoordelijk zijn. Of in ieder geval, ik zou er gewacht van moeten maken dat het niet kan. De locatie zelf, ligt eraan waar dat is, of bij iemand in de tuin is, of bij een grote gelegenheid.
0: Het kan eigenlijk overal waar je.
1: Je kunt overal trouwen, als je dat wil. Het gebeurt steeds vaker ook bij iemand op het erf of in de tuin. Vroeger was dat anders. Toen was dat altijd in een trouwzaal. Het zal iedereen zich ook wel herinneren. En je hebt prachtige trouwzalen. Het was een heel mooi moment. Er zijn maar weinig momenten in je leven dat je mensen om je heen, je dierbaren om je heen hebt. Dat is eigenlijk als je geboren wordt, nou, dan maak je dan net niet mee. Dat is als je gaat sterven, overlijden, dan maak je ook net niet mee. Daartussenin met trouwen voor heel veel mensen. En er zijn dan 100.000 trouwpartijen, dus 200.000 mensen die elk jaar zo'n verbindenis aangaan. Is dat een heel bijzonder moment en het vraagt om een bijzondere plek.
0: Ja,
1: en
0: waarom heb je gekozen om trouwambtenaar te worden?
1: Mijn dochter vroeg dat. Die vroeg, zeg pap, wil je ons trouwen? Ik zeg, nou dat is mooi, maar misschien kun je ook je moeder vragen of je toekomstige schoonouders. Nee, we denken dat jij dat goed kan. Ik had er nog nooit over nagedacht, ook nog niet misschien. Maar ik denk, ik ga er zo over nadenken. Nou, als je dat wil, dan ga ik dat doen. En toen was het idee dat je dat voor één keer zou kunnen doen. Hè? Dus je kunt dat een soort vrijstelling krijgen. Eenmalig dat je dan die rol mag oppakken. Maar dat ging in de gemeente Lochem niet. Want daar moet ook gemeentelijk beleid over zijn. En dat was er niet. Toen heeft Anna, dus mijn dochter, nog een aantal keren achteraan gebeld. Toen gebeurde er nog weinig. Tot ik een telefoontje kreeg van Burgerzaken. Ja, we hebben nog überhaupt ambtenaren nodig, want we zitten karig in de buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand. Dus we gaan een vacature stellen. Dus je moet daar dan op solliciteren en misschien word je het dan. En dan kan je dus ook je dochter trouwen. Heb ik weer over nagedacht, weet ik dat. Heb ik gedaan en ik ben het geworden. Ik ben beëdigd en 3 dagen voordat zij ging trouwen ben ik beëdigd. En kon ik dus natuurlijk voltrekken.
0: Het is allemaal nog wel heel formeel eigenlijk ook.
1: Ik vind het ook een vak. Ik vind het echt een vak.
0: Ja.
1: Het is niet alleen ceremonieel, grappig en leuk en voornaam.
0: Want hoe ziet een invulling van jou eruit bij zo'n plechtigheid? Hoe ga jij te werk? Niet helemaal standaard, geloof ik, hè?
1: Nee, niet helemaal standaard. Ik zie het als er komen een boel mensen die komen bij elkaar. Het eerste gerecht wat ze opgediend krijgen is de ceremonie, waar ik dan een rol speel. En daarna komt de taart, champagne, het feest, diner, enzovoorts, enzovoorts. die mensen die daar komen, die moeten in een bepaalde conditie geraken dat ze lol beleven aan het met elkaar die hele dag doormaken. En ik denk niet dat dat pas na de champagne moet gebeuren of na het jaar wordt. Het kan al eerder. Dus ik ga zelf niet speechen. Ik laat de mensen praten. Helemaal gewoon in de hier en nu een vrijmoedig gesprek rondom de twee die gaan trouwen. En kennelijk kan ik dat. Ik heb het er nu een keer of 50 gedaan, maar ook in mijn eigen werk heb ik heel veel groepen gehad, grote groepen, waar dat dan ook de rol was dat je als moderator gewoon ervoor zorgt dat iedereen dat kan zeggen wat bijdraagt aan het geheel. En dat doe ik dus nu en mensen vinden dat leuk.
0: Ja, ja. En maar je hebt natuurlijk ook een bepaalde formaliteiten te doen. Dat doe je dat hoort er ook allemaal wel.
1: Zeker, zeker.
0: Per se bij.
1: Zeker. Dus zeg maar, gemiddeld duurt het iets van 3 kwartier tot 1 uur. En ik denk dat ik 20 minuten bezig ben met het deel waarbij ik alle mensen een beetje betrek. Dat het los wordt. Misschien wordt het een half uurtje. Maar dan ga ik over. Dan komen de geloftes. Dan wordt het intiemer.
0: Ja.
1: En dus dan gaan de bruid en de bruidegom gaan met elkaar in gesprek. Dan wordt het al veel kleiner. Wordt stiller. Wordt zachter. Intiemer. En van daaruit ga je naar de ceremonie van geef elkaar de rechterhand enzovoorts. En dan zeggen ze allebei ja als het goed is. En daarna gaat het weer los.
0: Ja.
1: Dus je begint los. Het wordt klein, intiem. Maar ook serieus, want het gaat ergens over.
0: Ja.
1: Ik vind ook dat je dat niet voor de lol moet doen. Dan moet echt, je moet weten wat je doet, vind ik.
0: Ja.
1: En daarna gaat het bijna in de polonaise. Dus handtekeningen verzamelen. Ik noem dat altijd administratie. Dan gaat de muziek in uptempo en dan gaat die acte rond en dan worden die handtekeningen gezet. Dat is alleen maar blijdschap, zeg maar.
0: Ja. We hadden straks ook al over het gemeentehuis. Dat een trouwlocatie is. Je kunt ook bij de mensen thuis of elders trouwen, maar de gemeente Lochem, hè, vind je dat die voldoende faciliteert voor dit heugelijk gebeuren? Of zouden nog wel zaken verbeterd kunnen worden?
1: Ja, het is hoe je het ziet. Mijn ervaring is dat de gemeente Lochem niet zo belang instelt een trouwpartij te faciliteren. Het verhaal is eigenlijk gewoon, je kunt het overal doen. Nou, we hebben een prachtige gemeente, dus op heel veel plekken kan het. Er zijn ook mooie gelegenheden waar je je huwelijk kunt plannen. Maar niet iedereen heeft zoveel geld. Niet iedereen heeft een grote tuin. En ik denk wel dat Lochem maar gastheer zou moeten zijn voor dit soort belangrijke gebeurtenissen. Dat er een hele mooie trouwzaal moet zijn. En die is er nu niet. En die komt er ook niet. Er is naar gevraagd ook afgelopen jaar. Maar er is geen budget. Er is wel verbouwd, zeg maar, in het gemeentehuis. Maar het is niet voor een trouwzaal. Daar is ook niet naar geluisterd. En we hadden altijd een hele mooie. Dat staat ook.
0: Weet je hoeveel huwelijken er per jaar afgesloten worden in de gemeente Lochem?
1: Huwelijken en de partnerschappen, dat zal een 180 zijn of zo, geloof ik. Tenminste, dat was de afgelopen jaar, ik weet het niet zo helemaal precies, maar iets in die buurt.
0: Dus toch best wel veel waarvan je dan ook wel kunt overwegen om er wel een mooie trouwlocatie voor te
1: Want dan komen we ook, dat is belangrijk voor die mensen. Je kunt gastheer zijn, je kunt zeggen, joh, hartstikke mooi, 2 van inwoners van de gemeente Lochem die gaan trouwen. Hoe mooi is dat? Het heeft ook een licht publieke functie. Dat was in Deventer zo. Ik ben in Deventer getrouwd. Rode Loper gaat uit. De hele stad weet, zijn mensen binnen. En als je naar buiten komt, dan staat er wat. Wij zijn getrouwd op 5 december. Toen stond Sinterklaas werd ingehaald. Er stond er dus 2000 man op de markt. Die begonnen allemaal te zingen. En wij waren met heel klein gezelschap. Dus dat was wel heel mooi. Maar dat had je hier vroeger in Lochem ook. Zeg maar in het centrum. Daar kon iedereen gewoon even kijken. En dat was het een gedeelde blijdschap. En dat verbindt denk ik heel erg. En dat is nu niet het geval. Dat is, ja, je gaat de trappen op. En dus, mensen zijn allemaal hartelijk. Maar het is geen of je je rijbewijs komt verlengen of je gaat daar trouwen. Dat is ongeveer hetzelfde. En dat lijkt mij, dat vind ik jammer.
0: Maar dan probeer jij wel een hele eigen manier in te vinden.
1: Ja, ik heb maar één gedaan. Niemand raadt het af om in het gemeentehuis te gaan trouwen. Raadt het aan, moet ik eigenlijk zeggen. Dus ik heb er maar eentje gedaan. Daar, de mensen
0: in het gemeentehuis?
1: Ik heb maar eentje gedaan.
0: En de rest allemaal op eigen gekozen locaties.
1: Maar ook, omdat, volgens mij weet ik dat ook van collega's.
0: Omdat het gemeentehuis ook niet voldoende
1: Nee, die faciliteert dat niet. Nee. Jij zit in de raadzaal met tafeltjes met vastgeschroefde microfoontjes in een setting waarin je discussies voert, maar niet waar je een huwelijk sluit.
0: Ja.
1: En er is plenty plek daarvoor. Beneden in de hal, daar is alle ruimte voor, kost weinig. Maar je moet willen. Je moet denken van, goh, ik vind het belangrijk dat wij gastheer zijn voor de inwoners van Lochem op dit soort belangrijke gelegenheden. Dat geldt ook als je, voor mij mag dan ook de vlag in top, zal ik maar zeggen. Hey, er wordt getrouwd, iedereen kan het zien. Klokkenbeieren, zoals dat in Almen gebeurt. Ja, dat is allemaal weg. En wat ik al vertelde in het boekje over alle zielen, dat gaat ook teloor. Alles wat daarin zat aan ceremoniële kracht is allemaal gereduceerd tot, ja, we zetten een plaatje op en we zingen niet meer zelf. En we praten niet met elkaar, maar het is allemaal passief.
0: Ja.
1: Nou ja, klaar.
0: Ik zou het zelf wel een beetje kunnen invullen. Hè, maar op de website zie ik inderdaad dat er 8 of 9 of 10 andere trouwambtenaren ook zijn. Wat is nou jouw pre in relatie tot die andere trouwambtenaren? Waarom zouden mensen voor jou gaan kiezen?
1: Nou, ik denk dat er helemaal geen concurrentie of competitie is. Ik denk dat die filmpjes wat spreken. En sommige mensen willen die denken, goh, die Willem, die moeten we hebben. Dat vind ik leuk. En andere mensen die kiezen dan voor een van mijn collega's. En dat is ook helemaal prima zo. Je hebt gewoon, niet iedereen eet hetzelfde gerecht in een restaurant, zeg maar. Dus je kunt, en ja, ik doe het op mijn manier. Ik heb altijd een eerste gesprek van 1/2 uur om te kijken of het klikt. Of dat wat ik doe, of dat een beetje past bij de verwachting. Want ik doe altijd dat wat de bruidspaar wil. Nooit omdat ik dat wil, maar omdat zij dat op een gegeven moment willen. En als zij denken van, joh, maar wacht eens even, we willen dat liefst dat iemand gewoon speecht. Ja, dan wil ik het wel doen, maar dan kun je misschien iemand anders ook kiezen.
0: Maar dat geef je ook wel aan.
1: Zeker,
0: van dat,
1: want iedereen in zijn eigen kracht, zou ik maar zeggen. Ik vraag ook niemand van niemand. Ik heb wel achtervang met één collega, als ik produce een keer ziek zou zijn, dat hij dan weet hoe ik het doe en dat hij dat dan een beetje tegemoet komt aan wat het bruidspaar dan verwacht.
0: Ja, dat is natuurlijk ook wel belangrijk. We maken even een kleine afslag. Hè. Op een dergelijke manier presenteer je ook wel desgevraagd bij rouwceremonies. Hè. Kun je daar ook iets over vertellen? Hoe doe je dat? Hoe ga je daar te werk?
1: Nou, het idee is hetzelfde in die zin dat ik mensen laat praten, een vrijmoedig, soms zelfs blijmoedig gesprek rondom iemand die juist is overleden. Of juist even diep begraven wordt. Het kan zelfs ook als die persoon nog bij leven is, maar die wil dat graag levend meemaken. Maar dat iedereen dan durft te zeggen dat wat hem op het hart ligt. Dat is iets anders dan het voorlezen van een biografie of van een levensloop. Daar kun je op een A4'tje zetten, daar ben je zo klaar mee. Ik zeg niet dat fout is, maar voor mij zit de winst in het feit dat je in het moment samenkomt, nog sterker dan bij het trouwen, dat je elkaar vast kunt houden, maar ook met elkaar kunt lachen op dat moment voor diegene die in die kist ligt. En dat daar vrij wordt gesproken, zo vrij dat er geen opnames van gemaakt worden, geen foto's, geen video's. Niet dat we denken, goh, we hebben de film nog. Nee. Op dat moment zijn wij samen en als ik iets vind van iemand die daar ligt en ik zeg, joh, je was wel een zuniget, hè? Ik vond het een hele geschikte periode lachen, maar ik heb nog nooit een biertje van hem gehad. Dat je dat ook gaat zeggen.
0: Ja.
1: Omdat dat die persoon kleurt en dat die persoon in de kist nog denkt van, ja, heb je wel een punt.
0: Ja.
1: En meer dat dan dat je denkt van, of de doden niet zo goed.
0: Ja, maar dan kan ik me wel iets bij voorstellen dat iedereen gaat anders om met rouw. Hè? En er gebeuren, denk ik, tijdens zo'n ceremonie, of hoe moet je het ook noemen, gebeuren er ook wel dingen die je van tevoren niet zou kunnen verwachten. Maak je dat ook wel eens mee, dat het dan toch op dat moment toch even niet meer gaat klikken, of dat het gaat schuren of zo? Of?
1: Heb ik nog niet meegemaakt. Maar ik snap wat je bedoelt. Maar ik denk dat ik vaardig daarin ben. En dat komt ook gewoon door mijn achtergrond als spreker of als dagvoorzitter. En dat je dan ook altijd de energie bij de mensen moet houden zonder dat je ze afkapt, zeg maar. Dus als het heel lang gaat over één onderwerp. Ik geef een klein voorbeeldje. De overledene was gek op roodbosjes. Ik had de zang van de roodbosje had ik op mijn telefoon staan. Er stond een grote box. We waren met een man of 40 zo rond die kist. En we spraken af, als je het Rotbosje hoort, zijn we stil. Dus als er wordt gejijbakt of ik wil van een mineurstemming naar iets vrolijks, dan komt dat vogeltje en iedereen is op een gegeven moment gewoon stil. Even nadenken over wat het is. Ja. En dan kan ik opnieuw een vraag stellen van, goh, laten we eens naar de dankbaarheid gaan. En ik heb wel wat voorwerk gedaan bij het gezelschap, zowel bij de trouwpartij. Ik vraag altijd de hele dag gastenlijst. En ik heb dat ook bij rouwpartijen. Zodat ik weet wie er zijn en dat ik ze allemaal eigenlijk kan betrekken bij
0: ja,
1: het geheel.
0: Want zijn ook op dat moment, het is dat moment, hè? Je kunt het ook niet meer overdoen. En,
1: precies, dus dat moet ook heel zorgvuldig.
0: Dat is belangrijk, ja. Ja, nou, interessant. We gaan weer luisteren naar muziek. En nu van het grote Achterhoekse talent uit Hummelo, singer-songwriter Janna Barends. Zij gaat zingen, dokter Mr. Dark Blue. Waarom deze mooie keuze, Willem?
1: Ik ken haar al een tijdje. Toen was ze nog niet doorgebroken, net vlak daarvoor. Maar ik had iets te doen in Amsterdam. En ik denk de afsluiting. Ik ga afsluiten met, dat was een internationaal gezelschap. Ik zeg, ga afsluiten met het muziekje. Gewoon dat mensen even rustig zitten en niet zich haasten naar het vliegveld of wat dan ook. En toen heb ik Janna gevraagd. En die heeft toen op het podium dit nummer gezongen. En zij was dus ook al heel jong. Ik gebruik nog maar een keer het woord. Zwanger van een verhaal, van een droom. En dat moest eruit. En de titel van die bijeenkomst en van mijn bijdrage was Love, Fear and Pregnancy. En dat balt allemaal samen in één zo'n, ik zeg maar even, grietje. Die denkt, ik ga naar Amsterdam. Ik ga naar Amsterdam. Ik word singer-songwriter. Eigen liedjes, eigen verhaal dit ook. En ja. Hoe lang het duurt, weet ik niet. Maar het gaat maken.
0: Ja, ja.
1: En she did it.
0: Ja.
1: Of ze doet het, zeg maar. Ze is nu vijf jaar verder. En ja. Geweldig.
0: Ja, ja, ja. Ja, het is echt een... Ja, we gaan er naar luisteren. Ja.

0: We zijn weer terug in het politieke culturele programma van Radio Ideaal. Voor de gemeente Lochem. Met als gast onze schrijver, trouwambtenaar en nog veel meer Willem Stottelder. Afsluitend aan dit programma hebben we Willem gevraagd of hij een kort stukje uit zijn boekje Aller Zielen voor ons voor wil lezen. Nou, Willem heeft toegezegd dat hij dat wil doen, dus hierbij wil ik het woord aan jou geven.
1: Mooi, dankjewel. Dus in die kerk met die 14 personen. En de deuren konden niet meer open. De bel klonk weer, het was gedaan, de mis was uit. We konden naar huis. Staand was ik 2 koppen groter dan mijn schoonmoeder. Ik hielp haar uit de bank, bood haar mijn arm en begaven ons richting uitgang. Ze keek naar me op en ik probeerde van haar gezicht te lezen of haar missie geslaagd was. We moeten nog wel een kaars opsteken voor pa, sprak ze. De koster was laat, begreep ik, althans. Normaliter waren de buitendeuren door de koster al geopend, maar nu zaten ze nog dicht. Het lukte een paar mensen ook niet ze van binnenuit te openen. Licht tumult. Mijn schoonmoeder zocht ondertussen naar kleingeld voor een kaars. Zoiets kon best lang duren, want ze had een jas met veel zakken, een tas met veel vakken en een geheugen met gaten. De deuren gaven geen krimp en toen de pastoor meldde dat de buitendeur naar de pastorie ook vergrendeld leek, ontstond er serieuze onrust. De deuren leken bij direct hun functie verloren te hebben. Ze waren in vorm nog wel aanwezig, maar niets duidde erop dat ze ooit nog doorgang zouden verlenen. God almachtig, sprak iemand. Geen paniek, hoorde ik een ander. De gemiddelde hoge leeftijd van met bijbehorende levenservaring bracht voornamelijk een gelaten stemming. Ook toen het licht uitviel en men bij kaarslicht verder moest. Het was wel bijzonder, deze situatie. De mensen zetten zich neer in banken, nu een stuk dichter bij elkaar dan tijdens de mis. Sommigen prevelden een gebedje, als wilden ze hun geliefden in de hemel op de hoogte brengen van de gebeurtenis. De pastoor nam het woord. Per slot was hij de herder hier op aarde en hij voelde de plicht iets te ondernemen om zijn kudde bijeen te houden. Gelovigen, benutten wij de tijd die ons gegeven is om ons te richten tot God. Zolang we van buiten geen hulp ontvangen om zijn huis te kunnen verlaten, is alles gevestigd op de kracht van boven. Laat ons bidden en hij zette het onze Vader in. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, we kennen het nog. Maar niets gebeurde. Nog eens, onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, nog niks. Het was stil. Zachtjes hoorde je het onze Vader aan vrome kelen ontsnappen. Dat werkte aanstekelijk en alras was iedereen weer in gebed. Oude mensen zijn gewend langdurig en intensief te bidden. Dat heeft de oorlog in Rome ze wel geleerd. Steeds vaker werd de krans nu en steeds vaster ook en steeds luider de beden. Alsmaar herhaald. Als golven sloegen de woorden op de hemelpoort, wegebbend, dan weer aanzwellend, steeds luider en steeds krachtiger. Soms met schuim op de gebedloze monden van de alleroudsten. Het tempo werd opgeschroefd. Overdoofd beukten de onze vaders nu op de deuren van de kerk en op de trommelvliezen van alle daarin af- en uitgebeelde heiligen. Doch, ze luisterden niet. Moe gebeden zakten de lotgenoten tenslotte terug in hun banken. Sommigen happend naar adem, anderen hun gelaat drogend met een gesteven zakdoek. Stilte. Laat ons voorbereiden op de nacht. Morgen zal alles weer normaal zijn. Als de zon opkomt, komen ze ons redden. Dan gaan we naar huis.
0: Indrukwekkend. Waarom koos je juist voor dit stukje?
1: Het geeft een beetje de setting weer. Hè? Dus in zo'n kerk. En ik denk dat het ook zo gebeurd zou zijn. Ik heb echt dat dan, dat die mensen bij elkaar gaan zitten, dat er gebeden wordt, dat is men ook gewend. En ik weet ook wel dat bidden, en ik denk dat de oudere mensen dat ook allemaal wel kennen, dat en maar herhalen en maar doorgaan, echt helemaal in zo'n kanans, ook een soort, hoe zeg je dat? Een soort, je verheven iets, een ritueel ook. Dus dat vond ik wel mooi om dat even. En mensen kunnen zich een beetje bij voorstellen hoe dat dan gaat. En ja, hoe dat dan helemaal verder gaat, dat weet niemand.
0: Nee, oké. Okay. Stel, ik ga dit boekje lezen. Wat zou je graag willen wat mij bezighoudt als ik de laatste bladzijde heb gelezen? Ik heb het boekje uit en wat zou je daar graag willen van? Ik denk van, nou, dat boekje, dat en dat houdt mij bijna uit de slaap.
1: Ik denk dat het wel aardig is te weten dat er 10 jaar later van die 14 mensen er nog 5 over zijn. De rest is overleden, gewoon door ouderdom. En mensen zijn ook ouder geworden. En wat de mens dan met elkaar doet. Ik heb gemerkt dat de mensen super aardig zijn. Maar ook dat ze op enig moment terug worden geworpen op iets heel dierlijks van overleven. Het is geen strijd, maar het fatsoen doet er niet meer zo toe. Dus daar krijg je een soort, dat zo'n moment komt erin voor. Maar ook uitzichtloosheid. Of 2 jonge misdienaars die denken, ja, jullie nemen allemaal afscheid van het leven. Jullie bidden om in de hemel te komen. Maar ons leven, hè, we gaan er geen genoegen mee nemen. Het gaat zomaar niet. Ja. Dan krijg je toch een soort strijd. En ja, dat maakt het wel boeiend hoe dat dan. Misschien gebeurt dat in werkelijkheid ook wel.
0: Ja.
1: Op hele andere situaties dat het wel algemeen is en herkenbaar is.
0: Ja. Ja.
1: Maar het loopt goed af.
0: Oh, nou.
1: Of dan niet?
0: Ja. Oké. Okay. We hebben de schrijver, de trouwambtenaar, de inwoner van Almen, Willem Stotteren, ontmoet vanavond. Op jouw website schrijf je, hè, dat je dingen doet. Dat je alleen dingen doet waarvan je energie krijgt. Waar kreeg je vandaag energie van?
1: Er komt weer iets nieuws dan bij. Er staan hier mensen op de markt. Het gaat over noodsituaties, hoogwater. En niet heel toevallig ben ik al een paar jaar bezig met een hoogwaterverbond. En daarvan komt er in januari een bijeenkomst in Den Haag. En dan gaat het dus over of het ene dorp of de ene gemeente de andere gemeente niet kan helpen. En dat gaat dan op, niet op gemeentelijk niveau is wel een afspraak, maar de arbeid die verricht moet worden is op inwonerniveau. En dus als er een burgemeester dit hoort of een wethouder die erover gaat, het gaat, water is één, maar het gaat uiteindelijk om sociale cohesie. Dus omzien naar elkaar. Dat is absoluut de opbrengst van het idee. En we gebruiken hoogwater als alibi.
0: Ja.
1: En dat heb ik dus net even met een paar mensen daar op de markt besproken. Dus daar had ik wel over.
0: Ja, oké. Okay. Dankjewel. We zijn hiermee aan het einde gekomen van deze uitzending. Ik dank je wel, Willem Stotteren, voor je komst en enthousiaste bijdrage. Ik wil ook technicus Dick Legeltik bedanken voor het mogelijk maken van deze uitzending. En luisteraars, dank voor het luisteren. En graag tot de volgende keer en nog een fijne avond. Maar voordat we de knop gaan dichtdraaien, wil Willem nog een klein gedichtje voordragen.
1: Het is een heel klein gedichtje, maar ik vind hem zo leuk. Ik weet ook niet van wie die is. Daar komt hij. Als antwoord op de som leverde ik een gedicht in. De wiskundeleraar zei, ik snap het niet. Ik zei, dan staan we kiet.
0: Dankjewel. Luisteraars, nog een fijne avond.

0: Kovic, ook voor asbestsanering. Van asbestsanering tot bodemsanering en het aanbrengen van nieuwe dakbeplating. Van A tot Z geregeld, met maar één aanspreekpunt. De Kovic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
1: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
2: Zin in een lekkere snack op elke plek? Dan moet je bij ons zijn. WD Snacks en Frietjes in Zelhem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op wdsnacks.nl.
3: Midden in Zelhem kun je onbeperkt de lekkerste kleine gerechtjes proeven. Bij proeflokaal De Groes. Kies uit wel 30 kleine gerechten en schrijf ze op een bierviltje. Wisselende koude, warme en dessertgerechten voor een vaste prijs. Lekker samen of als avondvullend programma voor grote of kleinere groepen. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar proeflokaal De Groes. Bij ons kan het allemaal.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Uitkeringsinstantie UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw systeem waarmee werkzoekenden beter aan een baan zouden moeten worden geholpen. Na 5 jaar bouwen heeft UWV er te weinig vertrouwen in dat het systeem snel goed zal werken. Tot nu toe heeft het project 55 miljoen euro gekost. De bouwer zegt dat het probleem niet in het systeem zelf ligt, maar in de data die UWV erin stopt. Oekraïnse militairen kunnen minder goed gebruik maken van Starlink, het satelliet-internetsysteem van Elon Musk. Die internetverbinding gebruikt Oekraïne voor drone-aanvallen. Oekraïne denkt dat het afsluiten te maken heeft met de dieseldeal tussen Amerika en Rusland, zegt correspondent Christian Pauwe.
6: De adviseur van de president die noemt het eigenlijk. Ja, die zegt: dit kan toch geen toeval zijn. En het moet wel verbonden zijn met de politieke situatie op het moment. Want de Amerikaanse president vindt dat Oekraïne moet stoppen met aanvallen op Russische olieraffinaderijen.
5: Volgens Trump komt het door die aanvallen dat de dieselprijzen zo hoog zijn. Paus Leo herstelt goed van zijn longoperatie, zegt het Vaticaan. Hij heeft wat gelopen, eet weer normaal en doet ademhalingsoefeningen. Bij de 71-jarige paus werd gisteren een deel van een long weggehaald nadat er een kwaadaardig knobbeltje was ontdekt. De komende dagen wordt onderzocht of er uitzaaiingen zijn. Saudi-Arabië heeft een groot tennistoernooi uitgesteld na de aanvallen op de luchthaven van Riyadh vorige week door de Houthis in Jemen. De luchthaven blijft nog tot en met zaterdag dicht. Het tennistoernooi waaraan veel topspelers meedoen zou volgende week worden gespeeld. Het is nu uitgesteld naar eind december. Het weer. Vanavond wordt het overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In Gelderland staan nog files op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Beest en Afrikerk-Driel is de vertraging ruim een half uur. Dat is de nasleep van een ongeluk. A73 Nijmegen richting Venlo tussen Nijmegen en Haps. 20 minuten op onthoud, daar staat een auto met pech. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

En daarmee werd het 9 minuten over 7. Goedenavond, vrienden en vriendinnen van de radio. Je zal wel denken. Is hij er niet? Nee, Danny is er niet. Op het laatste moment zei hij, ik kan vanavond geen programma maken. Danny, alle goeds. Volgende week waarschijnlijk wel weer. Dat zullen we wel merken de komende week. Maar van harte welkom bij natuurlijk de muziekmix tot 9 uur vanavond. Het is weer een avondje, een woensdagavondje met meneer Zij. Maar dat maakt helemaal niet uit. We maken er gewoon een gezellig feestje van. Op muziekgebied dan. We begonnen met een liedje uit 1985 van de Oostenrijkse band. De eerste Allgemeine Verunsicherung. Ja, de EAV. Ze hebben eigenlijk ook maar één liedje, één hit. En dat was deze. Dank u wel. De muziekmix met liedjes uit het heden, verleden, af en toe een gek plaatje. Natuurlijk ook de 90s Reloaded en we doen nog veel.

eten, dan wensen we je namens het hele team een ongelooflijk lekkere maaltijd. Misschien ben je al klaar met eten. Veel plezier met het toetje, de koffie of wat dan ook. Misschien wel een kopje thee. Gabi Ponte was dat. Thunder. En daarvoor draaiden we net als gisteren van Normaal, vrienden en vriendinnen. En we doen het zo af en toe met de hele leuke plaatjes uit het heden en het verleden. We gaan terug naar 1977. When you got the feeling, you try to get higher. You think you're going insane. And you're almost crazy. Zo af en toe met de hele leuke plaatjes uit het heden en het verleden. We gaan terug naar 1977.

0: De antenne omhoog, de zender aan, het mengpaneel vol in de klipper. Ja, wij zijn lang niet goed, jong.
1: Joe!

maken er gewoon een gezellig feestje van. Vrienden en vriendinnen, dus haal de agenda er even bij, want je moet de rekening houden. We hebben nog 72 dagen en dan hangen de ballen in de boom. Oftewel, dan is het kerst. Ja. Kan er ook weinig aan doen, maar het is toch zo. Nou, ik zal zo meteen eventueel het WhatsApp-nummer geven waarmee je de studio eventueel kan bereiken. Mocht je een liedje hebben wat je misschien heel graag zou willen horen, dan doen we dat natuurlijk. Dat hoort er een beetje bij.

Lekker liedje, hè? Dat was een tijd geleden, want dat was een liedje van Kensington. En dan met het 9 over 8.

Lipstick en I'm a Raver. In aansluiting op Anne van Busy uit De Beste Zangers. De cover van de heren van de radio. Ja, ik zeg het uit Bart en Koen. Enfin, die kijkt het vast wel op de zondag. Zijn het al raden? Ik weet niet precies. Vrienden en vrienden, een bijzondere dag vandaag. Want in 1926 werd er een boek uitgebracht. Dat was het boek van Winnie de Pooh. Het werd geschreven door Alan Alexander Mile. Nou is dat niet zo heel veel bijzonder. Maar waar komt die naam Winnie de Pooh nou eigenlijk vandaan? Nou, dat is, het beertje is vernoemd naar Winnipeg. Een echte zwarte beer in de dierentuin van Londen. En die diende uiteindelijk ook als mascotte voor een Canadese legerregiment tijdens de Eerste Wereldoorlog. Pooh was namelijk de naam van een zwaan uit een eerder gedicht van Mile. En hij schreef zijn verhalen speciaal voor zijn zoon Christopher Robin in het Nederlands. Janneman Robinson, ach, dat kennen we ook allemaal, want daar is later ook een film van gemaakt. En zijn knuffelbeer. Ja, nou, als ik zeg Janneman Robinson, dan zeg ik meteen het hond, het bunderbos en... Je kent het wel. De verhalen van Winnie de Pooh, ze waren er altijd en ze zijn nog steeds ongelooflijk leuk om te vertellen. Vrienden, vriendinnen, we maken het feestje compleet hier op Radio Ideaal. Want dit is de nieuwe single voor Sven Versteeg.

Prachtig leuke nieuwe single van Sven Versteeg, Houdini. En ja, Danny kijkt ook altijd even naar buiten door zijn dakraam. Nou, daar is nu niet zoveel veel te zien, want het is hartstikke donker. Maar ja, even kijken naar de dag van vanavond en zeker morgen. De bewolking neemt wat toe vannacht. Een beetje zuidelijke wind langs zee en rondom het IJsselmeer wat meer wind. Blijft lang helder, ondanks de toenemende bewolking. Koelt het af naar een 8 of 10 graden vandaag. Morgenochtend is het dan opnieuw een prachtige ochtend. Ja, een beetje bijna echt een herfstochtend.

thuis. Ah, ik moet nog een tijdje. Vrienden en vriendinnen, wat een lekker liedje blijft er toch. Linda Tapkema was dat.

0: met Rick Ashley. Never Gonna Give You Up. Wat ons betreft, tot zo.
1: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij een Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
2: Mijn koeien drinken meer dan ik? Dat zegt wat. Daarom heb ik Verheij uit Toldijk laten komen.
3: Voor een extra waterbron- en pompinstallatie?
2: Ja.
3: En? Werkt het?
2: De koeien zijn tevreden.
3: En jij?
2: Ook. Behalve dat ik nu ook zo'n handige jongen wil zijn.
4: Verheij Toldijk. Voor bronboringen, installatiewerk, elektra- en watertechniek. Sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Ben jij wel een handige jongen?
5: Of dame?
4: Verheij Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheijtoldijk.nl.

0: Eugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de cyberaanval door hackers. De politie en het Openbaar Ministerie hebben moederbedrijf Ahold gevraagd om dat wel te doen, omdat dat nodig is voor het strafrechtelijk onderzoek. Inmiddels komt de bevoorrading van de winkels weer op gang. Vanaf vanavond moeten er ook weer vers producten worden aangevoerd. Uitkeringsinstantie UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw systeem waarmee werkzoekenden beter aan een baan zouden moeten worden geholpen. Na 5 jaar bouwen heeft UWV er te weinig vertrouwen in dat het systeem snel goed zal werken. Tot nu toe heeft het project 55 miljoen euro gekost. De bouwer zegt dat het probleem niet in het systeem zelf ligt, maar in de data die UWV erin stopt. Een man uit Maastricht die een kind van 4 doodreed, is veroordeeld tot 5 jaar cel. De man had te veel gedronken en reed veel te hard. Ook loog hij daarover, zegt deze verslaggever van L1.
3: Hij betuigde spijt bij de rechtszaak 2 weken geleden. Maar de rechtbank verweet hem wel dat hij gezegd heeft van ja, ik reed maar 50 tot 70 km per uur. Terwijl de werkelijke snelheid 112 km per uur was. Zo heeft de politie achteraf berekend.
2: Op een zebrapad schepte hij een moeder met haar zoontje. Het kind kwam om het leven. De moeder hield er blijvend letsel aan over. Voor de kust van Turkije zijn scheepsresten uit de vroege bronstijd gevonden. Het hout is vergaan, maar aardewerken potten aan boord die voor de handel werden gebruikt zijn goed bewaard gebleven. De inhoud daarvan is interessant voor onderzoekers, zegt deze hoogleraar onderwaterarcheologie.
4: Wat dan laat dus handelslijnen laat dat zien. Dus hoe mensen met elkaar verbonden waren in die periode. En dat is vaak complexer dan dat wij dat in eerste instantie denken.
2: De resten gaan naar een nieuw museum in Antalya. Het weer. Vanavond wordt het overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat een pechgeval op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht. Tussen Nijmegen en Haps. De vertraging is 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

nog veel leuke liedjes. WhatsApp nummer 0314-377-970. Mocht je denken van, ik heb wel een muzikale suggestie. Ben je van harte uitgenodigd. Hoogste tijd voor Boy Voy toch.

2014 bracht ze een debuutalbum uit. Love Stuff, zo heette dat album. Zangeres Ella King was dat. En dit bleek X&O's haar debuutsingle. Maar ook tevens haar grote doorbraak. Want wat een lekker liedje bleek dat van zij, zeg. Veel gedraaid in de Europese hitlijsten. Het is een beetje een mix van een beetje bluesrock, een beetje poprock. Wat dacht je van een beetje swingbeat? Het nummer gaat namelijk over oud-geliefden en de ervaring dat ze maar blijven terugkomen. Ze willen maar niet aan elkaar gaan. De titel speelt met een dubbele betekenis van ex en ex en klinkende o-o's, oftewel de kusjes knuffels. Kijk het op de klok, bijna 11 minuten voor... Nee, 9 minuten voor 8:30. Man. En ik moet nog klaar. Op ideaal gezelligheid. Tot op in de muziekmix bij afwezigheid van Danny Teunissen vanavond met Koos Sijp en de nieuwe Bente.

0: ja, ja, lekker liedje is het toch hoor. Sylvia. En dat liedje over Vlieg nooit te hoog, mijn kleine vriend. Dan kan je dat ook weer... gaat het dan over een vogeltje? Gaat het over een vlieger? Over een vliegtuig? En eigenlijk een heel mooi liedje hoor. Dat hoort, zij brachten trouwens uit in 1981, die Sylvia. Sylvia de Vries was dat, uit Enschede, niet zo heel ver weg hier vandaan. Oorspronkelijk is de Nederlandstalige bewerking gedaan door... van het Duitse liedje van Nicole, weet je wel. Vlieg niet zo hoog, mijn kleine vriend. Is daar overigens in 1981 alsnog gezongen een keertje door Bonnie Sinclair. In het kader van, lekker fout mensen. Moet altijd lachen met dat mensen. Aan Bert Semmelink op de zaterdagmiddag tussen 4 en 6 in de muziekcocktail. Die maakt ook muziek voor mensen. Gezelligheid. Henk Vrugink even bedanken voor de stoopwafels. Ik zei net, ik mis bij de koffie van vanavond. Oh, we hebben het hele koffiemoment niet gedaan. Ach, ja. Nou ja, maar misschien zeg ik nog even. Nee, ik heb een koffie gedaan. Doe niet. Oké, doe niet. Maar het is hoogste tijd voor de 90s Reloaded, vrienden en vriendinnen. Zij doet mee aan de beste zangers dit jaar, Desiree. En ze zong ooit bij de Two Brothers on the Fourth Floor. Je hoort ze zometeen met Come, Take My Hand.
1: De muziekmix. Back to the 90s.

Ja. Jeffrey Leunenberg, die kan er wat van, hoor, vrienden en vriendinnen. Hij slaapt wel op de bank vannacht. En eigenlijk weten we niet zoveel van Jeffrey. Ja, hij doet al heel lang mee in het, zeg maar, het circuit der feestzangers, de coverartiesten. En uiteindelijk bracht hij in februari van dit jaar bracht hij een leuk liedje uit. Italiani. Maar nu, net onlangs, 25 september, bracht hij uit Ik slaap wel op de bank. En dat hoorde je zojuist in de muziekmix bij Radio Ideaal, want daar luister je naar. En vrienden, ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb hem hier al staan. Nog sterker, hij is bijna op.

Blijft een grote hit. Charcoal Train besloot bijna deze editie van de Muziekmix voor deze woensdagavond. Ik heb er nog één voor je. Straks het Muziekcafé. Maar wat mij betreft, tot zo.

0: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
1: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
0: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
2: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder. Ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelings Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelingsschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
3: De herfst is begonnen. Tijd om je interieur op te fleuren met warme kleuren en prachtige bloemen. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en ontdek de magie van het seizoen.
4: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de afgelopen 24 uur zijn twee vrachtschepen gezonken in de straat van Hormuz nadat ze waren beschoten. Gisteren ging het om een klein containerschip. Alle opvarenden konden veilig van boord komen. Vandaag zonk een bulkschip. Dat werd vorige maand al aangevallen in de buurt van Oman. Daarbij kwam een bemanningslid om. Dat schepen ook zinken na een aanval in de zeestraat is zeldzaam, zegt de Internationale Maritieme Organisatie. In totaal zijn er sinds het begin van de Amerikaanse-Israëlische aanvallen op Iran 3 schepen gezonken. Uitkeringsinstantie UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw systeem waarmee werkzoekenden beter aan een baan zouden moeten worden geholpen. Na 5 jaar bouwen heeft UWV er te weinig vertrouwen in dat het systeem snel goed zal werken. Tot nu toe heeft het project 55 miljoen euro gekost. De bouwer zegt dat het probleem niet in het systeem zelf ligt, maar in de data die UWV erin stopt. Saudi-Arabië heeft een groot tennistoernooi uitgesteld na de aanvallen op de luchthaven van Riyadh vorige week door de Houthis in Jemen. De luchthaven blijft nog tot en met zaterdag dicht. Het tennistoernooi in Riyadh, waaraan veel topspelers meedoen, zou volgende week worden gespeeld. Het is nu uitgesteld naar eind december. Paus Leo herstelt goed van zijn longoperatie, zegt het Vaticaan. Bij de 71-jarige paus werd gisteren een deel van een long weggehaald nadat daar een kwaadaardig knobbeltje was ontdekt. Volgens correspondent Andrea Vrede is er goede hoop dat de paus volledig herstelt.
7: Toch overheerst de vraag wat de gevolgen van de longkanker zullen zijn voor de invulling van zijn pausschap. En vooral, al durft niemand dat hardop te zeggen, hoe lang dat pausschap nog zal kunnen duren.
6: De komende dagen wordt onderzocht of er uitzaaiingen zijn bij Paus Leo. Het weer, vanavond overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Vertrouw dichtbij.
5: Is het Muziekcafé. Elke woensdagavond tussen 9 en 11 uur.

Silas, Anton en Boef. En 100 tranen. Dames en heren, jongens en meisjes, goedenavond. Hartelijk welkom bij Ideaals Muziekcafé. We zijn de deur even uitgegaan. Ik heb ook vanavond geen bezoek. We hebben de deur dichtgelaten. Maar ja, volgende week ben je weer van harte welkom. Maar tot 11 uur. Ik moet even op de tijd denken, want ik zit er natuurlijk al 2 uur. Maar dat maakt helemaal niet uit. Tot 11 uur vanavond, Ideaals Muziekcafé. We begonnen met een prachtig liedje. Gezongen door Philip Bailey. Hij is namelijk een Amerikaans zanger. En die stem ken je wel, want juist, hij was een van de zangers van Earth, Wind & Fire. Dat deed hij tezamen met onder andere Morris White. En het ging over de Chinese Wall. En gisteravond had mijn zeer gewaardeerde collega... Frank Rutte die had het in zijn programma over de Chinese Wall. Hoe lang die wel was en wat je daarvan kan zien. Als je op Google kijkt, Google Maps of zo. In totaal is die ruim 21.000 kilometer lang. Niet alle stukken zie je of zijn te belopen of te bewandelen. Maar in China kan je een lekker stukje wandelen erop. Daar doe je heel wat schoenen mee kapot. Maakt niet uit. Tot 11 uur vanavond. Veel plezier met Ideaals Muziekcafé. En onderweg Ash en Paradise.

voor jou of nooit meer spijt. Dat heet ze geloof ik samen met Mo, een S10. Van vrienden en vriendinnen. Eigenlijk heet ze Vrouwtje Veenstra. En ze is een van de meest succesvolle eigenzinnige Nederlandse zingers en songwriter. Ze werd op 4 september geboren in Nieuwkoop, 2001. En ze brak in 2020 door. Maar ja, als je doorbreekt en je bent artiest, dan maak je soms ook nieuwe liedjes. En we zijn er trots op, want ze heeft een prachtig, spiksplinternieuw liedje. Het leven is een pil. Dit is de nieuwe Vrouwtje.

van de band Thin Lizzy, Phil Lynott. En het verhaaltje over The Old Town op Radio Ideaal om bijna 3 minuten over 9:30. Met daarvoor een liedje van Justin Hayward, Forever Autumn. En ik dacht van, hoe zit het nou met die herfst? Nou, die herfst is al lang begonnen, namelijk op 23 september jongstleden. De astronomische herfst. Ja, dan heb je astronomisch en meteorologisch. Nou ja, de meteorologische herfst, die beginnen voor al die weerkundigen op 1 september, is hij begonnen. Merken we daar wat van? Zeker wel. We hadden heel lang heel mooi weer in de afgelopen week. Nou, het was ook lekker. Vorige week zelfs nog even lekker buiten gezeten. Buiten gegeten zelfs. Dat heb ik vorige week nog in uit. En vrienden en vriendinnen, je hoort het aan het muziekje. We gaan weer even terug in de tijd, want we hebben een ongelooflijk lekkere... Ja, noem het maar even een beetje disco dance classic, want... Zij scoorde in 1985 een ongelooflijk grote wereldhit met Say I'm Your Number One. En eigenlijk heet Desiree Heslop. Op 26 november 1961 geboren in Londen. Had een grote doorbraak bij Stock, Aitken en Waterman. Dat waren grote producers uit de jaren 80 discotijd. Onder andere van Rick Astley en zo. Ze zong in de achtergroep van Ozibiza en ze toerde met artiesten zoals Evelyn Thomas. En die ken je misschien wel van High Energy. Maar wat dacht je nog meer? Kylie Minogue, Rick Astley, zoals ik al zei. In het kader van de Disco Dance Classics, vrienden en vriendinnen, doen we het vanavond met Princess.

0: is het Muziekcafé. Elke woensdagavond tussen 9 en 11 uur.
1: Soms zat ik in de stress, want dan had ik niet veel. Maar dat wat ik had, werd wel altijd gedeeld. We struinen op het strand, tot diep in de nacht.

bezig met de voorbereiding van zo'n programma. En dan denk ik, kom je dit liedje weer tegen. Uit Liefde voor Muziek van Gert Spadoel. Het liedje is zo bijzonder, dat Liefde voor Muziek. Dat is eigenlijk de Belgische versie van Onze Beste Zangers. En daar wordt het bijna 14 over half 10. Goedenavond, wij zijn Radio Ideaal met het programma Het Muziekcafé tot 11 uur. En hij heet eigenlijk Peter Gerne of Genet

natuurlijk die gigantische hit uit 2024 die hij samen zong met Lady Gaga. Die with a smile. Dan heb ik het natuurlijk over Bruno Mars. Een ideaals muziekcafé zou ideaals muziekcafé natuurlijk niet zijn als we de nieuwe Bruno Mars niet hebben. Natuurlijk, hij komt eraan. Dit is Dance With Me, de nieuwe Bruno Mars.

0: bijna alweer gaan draaien, het liedje richting de kerstdagen. Driving Home for Christmas, Chris Ria hoorde je. Jammer dat die man is overleden, zo'n mooie stem. Josephine uit 1985. En die Josephine die komen we ook tegen in het volgende liedje, want vrienden en vriendinnen. Jiri Taihutu, Julian Weijers, Dani Kaag, Lars Hoesen en Tariq Beinig. Dat zijn de vijf jongens die schuilen achter de Nachtwacht. Een heel veelbelovend nieuw Nederlands bandje. Ze brachten begin dit jaar een debuutalbum uit. Dat heette De Nachtwacht. En ja, als er een debuutalbum is, dan is er natuurlijk ook een debuutsingle. En zoals gezegd, die moet je zo wel herkennen, denk ik.
1: Oh, Jozef.

De mooiste gouden ouwe en de leukste hits van nu. Je hoort ze iedere woensdagavond bij Het Muziekcafé. Radio Ideaal.

0: Ideaals Muziekcafé. We gaan er even uit voor het nieuws. We zijn zo terug. Wat mij betreft, tot zo.
1: Het is weer oktober woonmaand bij Ons Denk Meubelen. Dat betekent elke vrijdag en zaterdag tentverkoop. Met kortingen tot wel 50% op showroommodellen. En direct leverbaar. Tevens 10% korting op de nieuwe collectie meubelen. Graag tot ziens bij Ons Denk Meubelen in Hengelo Gelderland.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Elon Musk zegt dat het satelliet-internetsysteem Starlink niet van hem is, maar in bezit van de Amerikaanse overheid. Het wordt dus beheerd door het leger en uiteindelijk president Trump. Musk reageert op de kritiek van de Oekraïense president Zelensky, die zegt dat zijn leger problemen heeft met Starlink om Russische doelen te bereiken. Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering daarachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. In Duitsland heeft een gedetineerde vanmiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door twee agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door twee onbekenden. Die sloegen daarna samen met de gevangenen op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor hij vast zat, is niet bekend. Het wordt weer moeilijker om een nieuwe school op te richten. In 2021 was de wet juist versoepeld, maar dat leidt ertoe dat er veel scholen zijn begonnen met enkele leerlingen, zoals de Renaissance School van Forum voor Democratie in Almere. De Tweede Kamer is daar kritisch over.
4: In de basis hebben we niet behoefte aan meer scholen in ons land. Het aantal leerlingen neemt af.
5: En dan hebben we er helemaal niks aan dat er een school wordt opgericht voor 500.000 met 4 leerlingen, waar dus ons belastinggeld naartoe gaat.
3: Staatssecretaris Thielen gaat de regels voor nieuwe scholen daarom weer aanscherpen. Feyenoord heeft in de Champions League de eerste overwinning van het seizoen geboekt. In Rotterdam werd het 3-2 tegen Como uit Italië. Como kwam op voorsprong, maar de kersverse Oranje International Zegiel scoorde snel de gelijkmaker. In de tweede helft kwam Feyenoord op voorsprong dankzij Hart Moussa, die daarna nog een eigen doelpunt van de Italianen veroorzaakte. In de blessuretijd kwam Como nog op 3-2. Het weer. De temperatuur daalt snel richting de 10 graden vannacht. Morgen is het droog met geregeld zon en sluierwolken bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Vertrouw dichtbij
7: in de Achterhoek.
6: Hey, radio, radio ideaal.
2: Dit is het Muziekcafé. Elke woensdagavond tussen 9 en 11 uur.

allemaal. Suzanne en Freek met een nieuwe liedje. Pijnstiller. Ruim 9:09 op deze woensdagavond. We begonnen met een liedje uit eigenlijk 1969. Toen wilde hij het helemaal niet uitbrengen. Op zijn eerste album werd uiteindelijk uitgebracht op zijn tweede album. Dan heb ik het over zanger Ralph McTell. Een liedje wat hij schreef over de rauwe wereld. Eenzaamheid, dakloosheid in een grote stad. Eigenlijk wilde hij het Streets of Paris noemen. Want daar was hij toen hij het bedacht en schreef. Maar dat paste niet. Het werd uiteindelijk de Streets of London. Deze keer hoorde hij me in een zeer bijzondere uitvoering met het Crisis Core en een zangeres. Als je daar kent, hebt aan de stem Annie Lennox. Het komende uur veel muziek, weinig babbels en liedjes die het behang zijn tot aan 11 uur vanavond. Rust, reinheid en regelmaat. Dit is Sinek op Ideaal en Float.

onafscheidelijk Captain Antoniel. Do That To Me One More Time. Bijna 10 voor half 11. Goedenavond. Wij zijn Radio Ideaal. Dit is het Muziekcafé. Altijd tussen 10 en 11 doen we het lekker rustig aan. Mooie liedjes uit het heden en verleden. En soms ook hele mooie nieuwe liedjes. Zo'n nieuw liedje komt eraan. We draaien hiervoor trouwens een Frans liedje. Jamais heet het. Gezongen door Joseph Carmel en Vita. Met daarvoor Sinek en Floating. Maar wat hebben ze een ongelofelijke hoeveelheid grote hits. Wat is Marcel een ongelooflijk goede aanwinst geweest toen ze de oude zanger moesten vervangen. Dan heb ik het natuurlijk over de band Direct. En ze zijn terug met een prachtig nieuw liedje. Op Ideaal de nieuwe Direct. Dit is Brother.

uit een live concert wat ze ooit gaf in Berlijn. Nena was dat en Wundergeschehen. Daarvoor Kleine Kans, de nieuwe Jet van der Steen. In de handvolging daarvoor draaiden we No No No met Dancing the Mumbai Wedding. En we begonnen het rijtje van vier met Brother, de nieuwe Direct. Onderweg voor je de muziek van Amanda Berg, in ieder geval Eric Clapton. En we sluiten vanavond af met een mooi liedje van Alex Hoeka. Maar zover is het nog niet. Eerst een liedje waarmee ik ooit op de radio ben geweest. Radio 3, geloof ik. Als een van de favoriete platen aller tijden. In dit programma, Ideaals Muziekcafé, nu Kate Bush. Dit is Wuthering Heights.

0: Tonight heb ik je lief. En Let It Grow, Eric Clapton. Wacht een eind aan deze editie van Ideaals Muziekcafé. Ik wil je graag alleen laten met een van de mooiste liedjes die ik ken. Speciaal voor mijn lief. Alex de Hoeka en De Schommel van de Liefde. Tot volgende week.
1: En dan sta je uit het raam te kijken. In de lege avondstraat. Je rug verraad en stil verdriet. Ik leg mijn arm om je schouder, streel je zachte, koele huid. Meer kan ik eigenlijk niet. En het gaat op en neer, hoog en laag, en wil steeds meer. Het is de schommel van de liefde, de troon van het verbond. Het levenslange heen en weer tussen de wolken en de grond.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Robert Balters met het NOS Journaal. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met Starlink in het land is verbeterd. Al zou het bedrijf van Elon Musk wel beperkingen blijven hanteren voor hoe snel drones zich kunnen verplaatsen, terwijl ze verbonden blijven met de dienst. Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering daarachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. Maar op X legt Elon Musk uit dat het gebruik van Starlink bedoeld is voor civiele en defensieve activiteiten en dat het systeem wordt beheerd door de Amerikaanse defensie en dus uiteindelijk door president Trump. In Duitsland heeft een gedetineerde vanmiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door twee agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door twee onbekenden. Zij sloegen daarna, samen met de gevangenen, op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor die vast zat, dat is niet bekend. Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillespeesblessure, waardoor ze het hele jaar niet in actie kwam. Maar door de ziekte is ze niet fit genoeg, zegt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York zesde. Ze noemde het haar slechtste marathon ooit. Twee maanden geleden zei ze er alles aan te doen om dit jaar te winnen. In de afgelopen 24 uur zijn twee vrachtschepen gezonken in de straat van Hormuz nadat ze waren geschoten. Gisteren een klein containerschip, vandaag zonk een bulkschip dat vorige maand bij Oman werd aangevallen. Een bemanningslid kwam om en dat schepen zinken na een aanval in de zeestraat, dat is vrij zeldzaam. Het weer, vanavond opklaringen, de temperatuur daalt snel naar richting de 10 graden vannacht. Morgen is het droog met geregeld zon en sluierwolken. Het wordt zacht met 17 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.

spreekt een stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet kon?

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat die naar binnen is geslopen. Om jouw liefde uit te wissen en een wereld te vernietigen, wil er niemand me vertellen.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In de Amsterdamse wijk Floradorp is de ME ingezet nadat bewoners stenen en vuurwerk hadden gegooid naar hulpdiensten. Aan het begin van de avond werd troep op straat in brand gestoken. Toen de politie en brandweer aankwamen, keerden de bewoners zich tegen hen. De onrust zou het gevolg zijn van een brief van burgemeester Halsema, waarin een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw wordt afgewezen. 3 mensen zijn aangehouden, onder wie 2 minderjarigen. Inmiddels is het weer rustig in de wijk. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met satelliet-internetsysteem Starlink in het land is verbeterd. Al zou het bedrijf van Elon Musk wel beperkingen blijven hanteren voor hoe snel drones zich kunnen verplaatsen. President Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering daarachter zit, na de deal met Rusland over de levering van diesel. Op X legt Elon Musk uit dat het gebruik van Starlink bedoeld is voor civiele of defensieve activiteiten en dat het systeem beheerd wordt door de Amerikaanse defensie en dus uiteindelijk door president Trump. In Duitsland heeft een gedetineerde man vanmiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door 2 agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door 2 onbekenden. Zij sloegen daarna samen met de gevangenen op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor hij vast zat is niet bekend. En Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillespeesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam. Maar door ziekte is ze niet fit genoeg, meldt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York 6e en ze noemde dat haar slechtste marathon ooit. 2 maanden geleden zei ze alles te doen om dit jaar te winnen. Het weer nog, het blijft vannacht overal droog en het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met satelliet-internetsysteem Starlink in het land is verbeterd. Al zou het bedrijf van Elon Musk wel beperkingen blijven hanteren voor hoe snel drones zich kunnen verplaatsen. President Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering erachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. Op X legt Elon Musk uit dat het gebruik van Starlink bedoeld is voor civiele of defensieve activiteiten en dat het systeem beheerd wordt door de Amerikaanse defensie en dus uiteindelijk door president Trump. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met Oud en Nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. In Duitsland heeft een gedetineerde gistermiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door 2 agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door 2 onbekenden. Zij sloegen daarna samen met de gevangenen op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor hij vast zat is niet bekend. In Essen. De agenten werden aangevallen door 2 onbekenden. Zij sloegen daarna samen met de gevangenen op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor hij vast zat is niet bekend. De boeken van de Ierse bestseller-auteur Sally Rooney zijn niet langer te koop in het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt Rooney tegen de krant The Guardian. Haar uitgever zet de samenwerking stop omdat Rooney met de opbrengsten van haar boeken Palestine Action wilde steunen. Die actiegroep is in het Verenigd Koninkrijk bestempeld als terroristisch en werd er vorig jaar verboden. Rooney brak in 2018 door met het boek Normal People, dat een jaar later in Nederland uitkwam onder de titel Normale Mensen. In 2020 werd het boek bewerkt tot een dramaserie. Het weer nog, het blijft vannacht overal droog en het koelt af naar zo'n 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK is opnieuw in opspraak geraakt. In fragmenten van een nieuwe documentaire is te zien hoe onder andere gekozen lokale politici zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. Eén lid noemt huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten en een ander stelt voor om varkens...